so imi taki, ya bi yon kuman mi kada tina begi di yu, mi konfu begi ti de dora khanada fo asantaye doro asantaye. Taki ya bi so yon kuman e pasa situasi, de aksi epi na alas yo, anataki ya sukui epi. De sukui epi te, ma samano defu epi de yon kuman. Ena ina open baren da gadwa so imi fa, a de yon afrowa, fa ay long an long, ma, sama hadi agoso, disita ki ama ye pi agoso, ma sande ne mbaka fudusa nyangi ho. A feyanti dene mbaka tanga tanga, ta kia mudusa nyangi namo namo, ne meke ja yonku uma isuku yepi. Ne meke de so yonku uma de suku yepi. Ma no wansa ma hadefu yepi de. Mara garube te igimi wansani, ta ki warekfardag rechter de. Same te igia, a umang ayanya openbaring da kadu so imita kya umang gona na na de over here safe agona den de team afu konde agona la se la pia be mango ago masamano de sama be de sama no de ma galu so imita kya rechtvaardige rechter di de Christus Jesus ne wawang besa chai wan kengi kona pishapi ne wawang besa chai wa lusu kong ne wawang besa chai wan forandere kong da mi begeti de taki agado de gimia open baring taki yu die guardoro wan situasi di yu gona la se samano de fu ye pi yu meki a rechfarda ge rechter meki a nakiwa ambagi yu tide fu leti aini yu libi meki a nakiwa ambagi yu tide agado di abiamo hei ambagi abiamo tanga amba ya bia last word to aini wan libi fu a libi sama meki a nakia amba fi fu ge rechter geit giyu meke a situasi a pe, meke yu fende rösta ini, meke a sani je mo yu de, a sani je achter fologi, bei dag en bei nacht de, meke a sabi taki boven en wan mande, en a mande na Christus Jesus. Meke a naki a amba afien fu leti giyu, meke a naki a amba afien fu wini giyu, meke a naki a amba afien fu geneesen giyu, meke a naki a amba afien fu befreiden giyu, meke a naki a amba afien fu verlossen giyu. Bika fenda menti fu giyon ku uma hala, na taki garu taki a ini Yesaya 61 ataki mi kayu ayaya fu gadu jaita pu mi salfu yu fu go and preki a wortu gide wang sa abia wortu fa noru gide wang ya suku a wortu gide wang di mi kai fu fenja wortu gi out mudaha mi kayu fu go taigi deng mi kayu fu poti free mi kayu fu du asani rupa vrijheid gide wang di de gefanga. We pay de gevangen, mi roepen door elkaar, kiti van Santa je vrijheid giu. Meke vrijheid komt met pe u de gevangen. Meke vrijheid komt met u. As to soto su in die jape, bika so lazy, i denk dat kia sama jaini, wambaka in sida ja soto su, sama iwaka ganda ya li jaini sita fosu. Sama de ya akosi ya wasi ma inyo wan sita fosu, i de jaita inyo su in die jaini sita fosu. Ide ye woko wa woko ya director ya manager ya CEO ya president ya mo heiman my jaini wan staff osu tide garu taigi mi fumi taigi utaki yu ja feyanche pina yu jaini staff osu sonde insi lontui bika insi lontui my na isidensi na yeye insi lontuyu garu konfumi taigi taki ti jai puya inya staff osu ape anya nemfu Jesus. Ontvang je bevrijding. Ontvang je vrijheid. Vrijheid komt uit je staf als je niet idee. Vrijheid komt uit je staf als je niet idee. En je busuka die idee. Je hoge die afijantie poti jij niet. Receive. Ontvang vrijheid die jij niet als je niet. Peja petaki gadum je ontvang vrijheid. Mie ontvang vrijheid en jan neem voor Jezus. En jan neem voor Christus Jezus. A Nazareër. A man voor Galilea. Ontvang vrijheid. A man die tanga mo ala tawang. A man die hei mo ala tawang. Ontvang je vrijheid, lobiwang. Jonku uma ontvang je vrijheid tide. Amba en naki ge yo komoto. Voor de hei pesha. Gadu voor Moses. Dibe pu mo usasanga folok komoto na Egypt

0: Tin Uur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, Alassane.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, Alassane.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, Alassane. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Haribo Slullenfix.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. In de verkeringstijd zijn er vast wederzijdse verrassingen geweest. Gewoon uit het niets een ijsje kopen, of kaartjes voor een theater- of bioscoopvoorstelling, of een bos bloemen, of een mooi poloshirt, of een reis. Je kunt van alles bedenken om jouw partner blij te maken. Vergeet ook de humor niet. Zelfspot is voor twee mensen die langer met elkaar het leven delen tophumor. Je lacht om jezelf of om elkaar en niemand anders in de wereld die dat begrijpen kan. Luisteren naar een laftori van bijvoorbeeld Wijlen Wesje of een andere stand-up comedian mag natuurlijk ook. Het schept een ontspannen sfeer en daar kun je als paar echt van genieten. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Radio Shalom. Inspiration FM. Johan Herbert.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programmaaanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Welkom, beste luisteraars van Radio Shalom. Mijn naam is Stefan Tulp en welkom bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. Vandaag is eigenlijk onze laatste aflevering van deze serie die we hebben gedaan in deze week. En de serie was getiteld, of is getiteld, Groeien in de relatie met God. Groeien in de relatie, in een relatie met God. En vandaag willen we het eigenlijk een beetje afronden. We hebben een aantal belangrijke lessen geleerd in de afgelopen dagen. We hebben een reality check van onszelf gedaan. Eigenlijk de Bijbel heeft ons die reality check gegeven. En we konden onze eigen geestelijke toestand toetsen daaraan. We zien eigenlijk dat Christus ons een waarschuwing heeft gegeven, dat we ons kunnen bekeren en dat we eigenlijk ook beloond kunnen worden als we uiteindelijk overwinnen. We hebben verder gezien dat we moeten volhouden, ja, moeten volharden in het blijven, in Christus. En dat lijkt misschien een van de grootste uitdagingen die we hebben als christenen. En we zien ook dat de Heilige Geest fungeert als het sap bij plantjes. Zonder het sap, ja, die de wortels, die vanuit de wortels, vanuit de grond in de wortels door de plant gaan, kunnen wij geen vrucht dragen. Zo, de Heilige Geest is essentieel in de groei die we willen meemaken in onze relatie met God. En vandaag gaan we een beetje afronden. We gaan een paar vragen stellen. Ik zal een paar vragen stellen. U mag ze zelf beantwoorden. Ik zal zoveel als mogelijk mijn antwoorden delen met u. Zodat u ook daaruit kan leren. En ja, zeker ook God vragen om een eigen persoonlijke ervaring met hem te hebben. Zo, ik wil u vragen om eerbiedig te zijn, zodat we God ook kunnen vragen om ons hierin te leiden in de korte overdenking van vandaag. Vader, dank u wel, Heere, dat u ons geleid heeft tot zover. Dank u wel, Heere, dat we bijzondere onderwerpen mochten bespreken, dat het ons mag helpen, Heere, om inderdaad te blijven groeien in de relatie met u. En ik bid, Heere, dat u ons mag helpen om onze relatie met u als prioriteit te stellen in ons leven. Wees u ook met ons vandaag. Leidt u ons veilig. Als we in het verkeer zijn, mogen u zelf het stuur onder controle nemen. En als we in onze huiskamer of woonkamer luisteren, mogen uw aanwezigheid natuurlijk gevoeld worden in elke plek, op elke plek waar we ons bevinden. In Jezus' naam. Amen. Nou, voordat we geboren waren, hield God al van ons. Hij had een plan om ons te leren kennen en dat wij hem zouden leren kennen. Hij zoekt ons op als een goede herder en nodigt ons uit elke dag in hem te blijven. We hoeven er alleen maar voor te kiezen op hem te reageren en onze ellende en Laodiceese toestand in te ruilen voor zijn goede gaven. Net als de langzame groei van de takken van een wijnstok, kan onze relatie met God langzaam groeien of tot uitbarsting komen als gevolg van de broodnodige regen. Ongeacht het tempo waarin we groeien en de overvloed aan vruchten die in ons leven worden geproduceerd, hebben we dagelijks sap of de Heilige Geest nodig om ervoor te zorgen dat we verbonden blijven met Jezus. In Christus blijven wil zeggen steeds zijn geest ontvangen. Een leven leiden van onvoorwaardelijke overgave aan zijn dienst. De verbinding tussen de mens en zijn God moet voortdurend open zijn. Zoals de rank van de wijnstok steeds haar sappen onttrekt aan de wijnstok, moeten wij ons vastklemmen aan Jezus en in geloof de kracht en volmaaktheid van zijn karakter ontvangen. Hoe kan het droge, losse, jonge boompje één worden met de moederplant van de wijnstok? Hoe kan hij deel krijgen aan het leven van de voeding van de levende wijnstok? Alleen door in de wijnstok geënt te worden, door in de nauwst mogelijke relatie gebracht te worden, vezel voor vezel, ader voor ader. Houdt de twijg zich vast aan de levengevende wijnstok, totdat het leven van de wijnstok één wordt met de tak en de tak vruchten voortbrengt als die van de wijnstok. Geweldige overdenking, hè? Ja, als we in Christus willen blijven, betekent het dat we steeds zijn Heilige Geest moeten ontvangen. Dat is een leven leiden van onvoorwaardelijke overgave aan zijn dienst. Ja? Onze verbinding tussen God en de mens moet voortdurend open zijn. De rank van de wijnstok moet steeds haar sappen onttrekken aan de wijnstok. Zo, we moeten dus verbonden blijven aan de wijnstok. Nou, enkele vragen die misschien u kunnen helpen, mij kunnen helpen, om te zien in welke positie we zijn en hoe en welke gebeurtenissen misschien hebben geleid om uit die positie te komen. Denk terug aan je leven. Kan je gebeurtenissen aanwijzen die je in een Laodiceese geestelijke situatie gebracht hebben? En zijn er ook gebeurtenissen die je dichter bij God hebben gebracht? Ja, kijkt u even terug naar het leven. Kunt u gebeurtenissen aanwijzen waarin u dus lauw was? Als ik terugkijk naar mijn leven, heb ik een periode gehad in mijn leven waarbij ik eigenlijk helemaal lauw was. Ik ben ongeveer 7 maanden. Ik was eigenlijk teleurgesteld in hoe mijn leven ging. Nadat ik een geweldige gelegenheid heb gekregen om voor 2 maanden in India te studeren. Toen ik terugkwam naar Suriname, dacht ik dat ik de manager moest zijn van Suriname. Omdat ik zoveel had gezien in India, dat op een geweldige manier zou kunnen werken in Suriname. En ja, ik ervoer alsof ik die veranderingen zou moeten brengen. Maar natuurlijk, één persoon kan nooit die verandering brengen. En ja, ik was teleurgesteld in het feit dat ik dat niet kon doen op mijn eentje. En ik ging dus in een depressie, waardoor ja, ik eigenlijk helemaal geen zin had in niets doen. En zo had ik ook geen zin meer om naar de kerk te gaan. En voor 7 maanden lang wilde ik niks van God weten. Ik las de Bijbel niet. Ik bad niet. Ik was helemaal eigenlijk loog geworden. Of ja, eigenlijk koud. Helemaal koud geworden. Maar ja, ik dank God voor mijn medebroeders en zusters die nooit aan mij hebben opgegeven. En na een periode kwamen ze op bezoek. Ik wilde natuurlijk geen mensen ontmoeten en zo. Maar de Heer heeft het zo geleid dat ik toch op een uitnodiging ben ingegaan om weer naar de kerk te gaan. En toen ik terugging naar de kerk, kreeg ik een kaartje. Een kaartje met een Bijbeltekst erop. En dat was de tekst in Jeremia hoofdstuk 29 vers 11. En deze tekst heeft zo'n impact in mijn leven gemaakt. Dat ik eigenlijk alles weer heb opgepakt. Dat ik terugging naar de kerk. Dat ik weer betrokken raakte in de kerk. Dat ik mijn relatie met God weer verstevigde. En dat ik zei, Heere, ik ben moe om te strijden. Neem over. En sinds ik dat bad, heeft God toen overgenomen in mijn leven. En ik kreeg natuurlijk weer hoop vanwege deze tekst die zo toepasselijk was en zo tot me gesproken heeft. Jeremia hoofdstuk 29 vers 11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. Zo de eerste paar teksten, want ik dacht dat, ik had geen perspectief meer in de toekomst. Maar toen ik deze tekst las, het had natuurlijk betrekking op de ballingen, de Hebreeuwse ballingen in Babel, de Joodse ballingen in Babel. Ze zouden natuurlijk 70 jaar in ballingschap zijn. En toch geeft God ze deze boodschap van hoop, dat hij gedachten heeft van vrede en niet van onheil. Ik dacht van, God is nog steeds geïnteresseerd in mij en in mijn toekomst. En zo begon ik weer mijn relatie met God. En ik dank God voor deze gelegenheid. We kunnen soms in een Laodiceese geestelijke situatie terechtkomen. Maar dank God dat hij altijd

Wat zou er kunnen veranderen als we iedere dag de Heilige Geest in ons leven ontvangen? Ja, zoals we hebben gezien is de Heilige Geest, als het fungeert als het sap in planten. En het sap is zo belangrijk. Zonder die ingrediënten die het plant nodig heeft, die door de wortels naar het plant gaan, kan de plant niet groeien. Zo ook in ons geestelijk leven denk ik dat we bewuster moeten zijn van de rol van de Heilige Geest in ons leven. Ja, het is niet per se om een gevoel van extase te hebben, maar de Heilige Geest dat de Heilige Geest helemaal controle van ons heeft. Ja? Het is hoeveel wij van de Heilige Geest hebben. Ja? So, hoeveel van ons hebben we aan de Heilige Geest gegeven? Sorry. Hoeveel van ons hebben we aan de Heilige Geest gegeven om te controleren? Elke dag moeten we vragen om de Heilige Geest. Want God wil het zo graag aan ons geven, maar juist, we vragen dat niet. We vragen meestal naar misschien materiële zaken. Maar God wil ons de Heilige Geest geven. Want als we dat hebben, geliefde, zullen we geen tekort hebben aan niets. Oké. Wees openhartig en pijnlijk eerlijk tegen jezelf over je relatie met God. Welke bewuste keuzes moet je maken om de hechte relatie met God te krijgen die je graag wil, maar die jij nu in de weg staat? Kijk heel kritisch naar jezelf. Waar gaat alle tijd in zitten? Zijn er zaken in ons leven die eigenlijk minder belangrijk zijn, maar we besteden zoveel tijd eraan. Hoe kunnen we dat reorganiseren? Hoe kan je dat reorganiseren zodat de tijd die God ons gegeven heeft, dat we dat beter inzetten, beter gebruiken om te groeien in Christus? Nou, voordat we kunnen beginnen te groeien in een relatie met God, moeten we eerst stilstaan bij hoe onze huidige relatie met hem is. Als die Laodicees is, of als onze takken niet bloeien, dan heeft Jezus de perfecte oplossing voor onze geestelijke toestand. En dat is in hem blijven. In hem blijven. Mogen God ons helpen, beste luisteraars. Ik heb het voorrecht gehad om zeven korte overdenkingen met u te doen over het thema groeien in een relatie met God. En ik hoop dat u handvaten gekregen om uw relatie met God te versterken. Als u misschien alles bent vergeten wat ik heb gezegd, vergeet dit niet. Laten wij in Christus blijven. Johannes hoofdstuk 15 kunt u weer gaan lezen. Laten wij in Christus blijven. Als we in hem blijven, als we in de wijnstok blijven, dan zullen wij als ranken vrucht kunnen dragen. Mogen God ons helpen om in een groeiende relatie met hem te blijven. En mocht het zo zijn dat we dagelijks bidden om de Heilige Geest. Om ons te troosten, om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Om ons te leiden naar de volle waarheid. En om ons te helpen om geestelijk onderscheidingsvermogen te hebben. We danken God dat hij het initiatief neemt om van ons te houden. En mogen onze reactie een reactie van liefde terug zijn naar hem. Dank u wel dat u wilde luisteren en dat u altijd afgestemd bent geweest op Radio Shalom.

0: om naar een goed begin te luisteren. En het goed begin, hoop ik, is reeds begonnen om uw relatie met God te versterken. Laat ons bidden, Heren. We zijn aan het eind gekomen, o God, van een bijzondere serie lezingen die we hebben gehad in de afgelopen week. Met het thema groeien in de relatie met God. Ik bid, Heren, dat dit thema, dat het niet alleen zo is, Heren, dat ik het heb gepresenteerd, maar dat, dat het ook voor mij weer een herinnering is geweest om in Christus te blijven. En mogen dat ook zo zijn bij al de luisteraars. Dat ze het belang van het in Christus blijven hebben gezien. En dat we alleen kunnen blijven groeien in U als we de Heilige Geest vragen om met ons te zijn, in ons te zijn. En dat we verbonden blijven aan de wijnstok, de Heer Jezus Christus. Zegent u elk een van ons. Mogen we ook aan het werk waar we zijn uitblinken. Mogen mensen Christus in ons zien, o Heer. En mogen we uw naam op de juiste manier reflecteren en representeren aan ieder met wie we in aanraking komen. Vergeef ons van ons zonde tekort, mijn God, en wees u met elk een van ons. Dat vragen wij, Heren, niet omdat we het verdienen, maar slechts uit genade. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wel, dat was het. Ik hoop dat ik heel spoedig weer in de huiskamer mag zijn met een nieuwe serie. En dan mogen God u rijkelijk blijven zegenen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo, ik ben Makela.
3: Mies, love you, shalom.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TVCU keeping us in touch.
5: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.
6: Come on everybody, open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on everybody all over the room, open your mouth and worship him. Lift your hands and bless him in this place.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wauw.

0: Rhapsody time, blessing time, happy beautiful morning, geliefde. Het evangelie is echt, is vandaag onze thema, geliefde. En 2 Petrus 1 vers 16 is onze thematekst. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsel gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Halleluja. Het evangelie van Jezus Christus is geen verzinsel of een sprookje. Het is echt. De Heere Jezus is werkelijk gekomen. Hij is werkelijk gestorven, stond op uit de dood en ging naar de hemel. Dit zijn geen symbolische handelingen, geliefde. Het zijn historische en geestelijke waarheden die van eeuwig belang zijn. Velen in de wereld denken dat het christendom slechts een religie of een morele filosofie is, maar ze hebben het volledig mis. Het christendom is het leven van God gemanifesteerd in een menselijk lichaam. Wij dienen en prediken een levende Christus. Een Christus die men kan leren kennen, ervaren en bewijzen. Halleluja. De Heilige Geest, geliefde, is gestuurd om ons te helpen de relatie van het evangelie te demonstreren. Hij bevestigt het woord. Het evangelie dat wij prediken door tekenen en wonderen. 2 Timotheus 1 vers 9 en 10 laat ons zien dat Christus door het evangelie leven en onsterfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Halleluja, halleluja. Geliefde, sta nooit toe dat twijfels of ongeloof uw geloof verzwakt. Het bewijs van onze boodschap is onze bovennatuurlijke levenswijze. Iedere keer dat u zieken geneest, demonen uitdrijft of iemand tot Christus leidt, bewijst u dat de Heere Jezus leeft en dat het evangelie de kracht van God is tot redding voor ieder die gelooft. Romeinen 1 vers 16, daar kunt u dat zelf lezen. De wereld heeft geen nieuw religieus argument nodig. Ze heeft bewijs nodig en u bent het bewijs en de leverancier van het bewijs dat het evangelie echt is, dat de Heere Jezus echt is en dat eeuwig leven vandaag beschikbaar is. Alleen in hem en door hem geprezen zij God. Halleluja. Geliefde, het evangelie is echt. U bent het bewijs. U bent het. U bent het. Laten we onze licht laten schijnen. Genees zieken. Laat God de wonderen doen door u, zodat de wereld kan zien dat het evangelie werkt en dat het echt is. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, gezegende Vader, hoe glorieus is het om een getuige te zijn van de opgestane Christus. Mijn leven is het bewijs dat Jezus leeft. Door mij ervaart de wereld de realiteit van het evangelie. Dank u dat u mij laat wandelen in het bovennatuurlijke, zodat ik de glorie en de kracht van het evangelie kan manifesteren, terwijl ik velen naar rechtvaardigheid leid. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, lieve mensen, u mag gerust ons een bericht sturen of u mag bellen. Ons nummer is 864-646. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik groet u. Ik ben Michelle Asinde van Christ Embassy Suriname. En ik groet u en Wees lief voor de ander. Ik hou van u. Tot de volgende dag.
1: I overcame. How many overcomers? I overcame.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid in der eeuwigheid.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 9 4.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSKS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik in een spellen.
1: Liefste tante als Griffie. Of wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk niet naar niks, hè, doe.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Fay een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Goedemorgen, goede luisteraars van Radio Shalom. Meer Barry, wat bless you, Odi, in aan onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Die naar Brastani van gemeente Faith and Factory, te Mangriweg, district Kamerwijnen. Het is Gods genade dat die maten, die kan die in uw huiskamer, voor het programma voor Church of the Living God International. Een programma die ik ontap alle zondag maanden voor 7:50 tot 7:55. Het is voorrecht dat die maanden me kan bemoedigen door de genade van de Heer. En daarom die maanden ben je alle prijs, alle grani en glorie. Gado, het aanwabong gado. Halleluja. En die maat je ook toen met elkaar afvreemdigheid. Voorbaar ook die naar alle dienstknechten, dienstmachten. De wang die ik doe, wang biggie job in massa. De wang die massa kari voor de wang rokoma in haar gemeente. Halleluja. Wispe te in haar binnenland, te in haar buitenland. Haar organisatie, Church of the Living God International. Meer bari wang odi in Jezus naam. Prijs God. En die maten. Dan bemoedig je. Het God wordt. Dat doen. Het maakt niet uit. Wat je meemaakt. Zo'n situatie. De. Zou je het doen. Zo. In zo'n is doen. God wat voor je. Het een probleem. Halleluja. God wat gebruik je. In de buurt. In de omgeving. Waar je woont. Waar je blijft. God wat gebruik je. Het maakt niet uit. Even vroeg ik nou wat traag in je buurt. Gado, charge je wat erbij en gado gebruik je in een situatie dat je prijs hoort. En daarom moet ik je vertaan hoor, Godoro. En vandaag moet ik lezen naar je uit Pasus Bijbel, uit Handelingen 16, daar vanaf vers 8, 9. En daar staat, daar had Paulus s'nachts een droom. In die droom zag hij een Macedonische man staan die naar hen riep. Steek over naar Macedonië en help ons. Drape Paulus, maar ook om afgado. Gado die bekar Paulus persoonlijk voor de aanvang. En dan hadden de arbeiders, twee arbeiders. En hij zo had van plan naar links te gaan. Maar Gado dacht, nee, je moet naar rechts gaan. En daar op een nacht. Garoshi wan droom wan vision wan Macedonische man. Ik weet niet ik weet precies of het Macedonische man is. Ik sap even naar Hindustama, even naar Japanisme. Ik weet niet, maar abe herkennen direct is een Macedonische man. Misschien zijn kleden, maar die man amambe de ina droom, ina vision voor Paulus. En hij riep amabari dat je steek over de Macedonië en help ons. Mensen hebben het woord van God nodig. Mensen hebben Jezus nodig. Amen. Met wie als rokoman, als dienstknecht, moren de op en omhoog en besef dat je God wat kar wie, God wat gebruik wie. Al het wie begrijpt dat je, bijvoorbeeld dat je, het oog is groot, maar er zijn weinig arbeiders. En die maten heb je in de kies van visioen voor de waarop je masra. De twijfel doet waarop je masra op naar

Kado opo jorgiu entun sakn wa an medrek escape am na masa dunia te faren wan be wan po begripen dat God wilde dat we de mensen in Macedonië het goede nieuws zouden gaan vertellen. En daar ook daar de manen twijfel, ze weten dat God na gado sora fischen gado opo doro gado sora droom en de hebben werk van gemaakt en de man sukwa boto wan skip voor Abra Aliba Ocean, voor varen naar Macedonië. Amen. Gods mannen, dienstknechten, dienstmachten, Gadokario voor doen ook aan de twijfel. Amen. De twijfel naar Gadokario. En je moest met een echte stap, je moet doen ook of geen, moet werk van maken. We doen Gadokario niet, gelijk vaak de man die zien, ze hebben werk van gemaakt, de mannen twijfel, ze gingen onmiddellijk een schip zoeken aan de Macedonië varen. En ze dan varen. En van het Troas voeren we recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis en Filippi. Filippi is de belangrijkste stad in het deel van Macedonië. We bleven er een paar dagen en zo dan varen de man door een appressing. De man door een arm appressing bij de Musdoro. En er was geen ontvangst, er was geen welkomstcomité, er was niets van die. En zo ontvangen, belangrijk, een vriendenstad. Ik ben mijn vader, dat ik ga zorgen dat ik ga voeten, dat ik ga een beauty drapen. Maar nog een belangrijk, nog een welkomst staan op de. En zo waren daar alleen een vriendenstad. En daar staat, ze bleven een paar dagen daar, de taan, de draaien toe. Dus de Jeroen-camera minister zal het doen, of een herberg, of een appartement. En ze bleven daar een paar dagen. Lucas is wat ze Lucas prezi. En ik besef dat die diensten naar Ori in de Aafani, in Afoto, maar buiten de stad. Ik besef dat die diensten naar Ori, omdat Afoto bij de meer van Romeinen, geen Joodse stad, maar meer Romeinen. Mensen bleven daar. En ze bleef een paar dagen en ik besef dat ik toch diensten bij een paar Joodse mensen bezig zijn. En op de heilige rustdag liepen we de poort uit naar de rivier, want we dachten daar wel een Joodse gebedsplaats zou zijn. En daar gingen we zitten en spraken met de vrouwen die bij elkaar waren gekomen. En op de Sabbat, op de rustdag, je moet uit de poort uit naar de rivier. Want ik denk dat hier een paar Joodse mensen, een paar Joodse gebedplaats, daar moeten zijn. En daar de Armgantusma, een paar vrouwen, die mannen, een paar vrouwen die bij elkaar waren gekomen om God te zoeken. Die paar vrouwen die waren bijeengekomen voor Begi Gado. Een paar vrouwen die waren gekomen. Dat takisma door die maar zoeken Suku Gado visie. Bemoedig de Makandra. Suku Gado visie Makandra. En Paulus en zijn medewerkers, wakagomi ding, amen. Paulus en zijn werkers en de verteerders, maar tegen dat ging, er is nog iets goed te komen, maar boensani defko, gado, de, gado. Sommige mensen zeggen dat ja, gado, er is één goud, maar nee. Paulus tegen dat ging, gado sa, yu ekari, gado voor Abraham, Isaac en Jacob, even zeg, dat jong. Die misma ben broeia die situatie bij komoren trangen als zijn enige zoon. Amen. Johannes 3 vers 16. Als zo lief God de wereld gaat dat zijn enige geboren zoon zonden heeft omdat ieder in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En hij zegt ook dat ik ben de weg, de waarheid en de opstanding. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is een weg naar God. Er is een middelaar naar God. Amen. En dat is alleen door zijn zoon Jezus Christus. Prijs God. En de Paulus na de middag vertelde de dame, de vrouwen daar. En er was eentje. Bijbelboeken van hoe de voestrie vinden in de Bijbel. Door de kracht van de Heilige Geest. En een van die Lydia. Ze verkocht textielverf in de stad Thyatira en ze aanbad God. Of vrouw, we proeven Thyatira, we gaan naar Filippi, daar ben je in de Romeinse stad. Ik weet niet hoe ver
af sana astan mar abe shiwa rem te fugona Filipia Macedonia futandra pe fudua roko fuser de sanfen sa edu magnet eta fu werk se di wat se doet mar abe de wa rechtvaardig werk an werk di eerlijk an sin ader geld kom as my voor die money eerlijk dus en sa albat gos was geen directrice of dingen maar gewoon eenvoudige maar heb ik ook een money eerlijk niet op een kruutofasie niet door corruptie maar op elke manier verdienen ze de geld en ze aanbad God en heb ik gado prijs God mag niet uit wat ik wil doen mag niet of je nou een vuilniswagen mag niet uit of je nou een schoonmaakster dan mag ik een interieur cleaner mag niet uit maar zolang je loopt gado en je aanbid je gado amen en zo luister goed en zoals met volle aandacht hebben Arki San Paulus en zijn medewerkers te vertellen. Ze luisteren goed. Zo met volle aandacht. Halleluja. En vandaag nog bemoedig je het even doen. In je huiskamer, RK-programma, die zie voor de Church of the Living God. Amen. En je met alle aandacht en gado op je ati. Amen. En gado op je ati. En gado op je ati dat je gaat breven. Ik moet dat gado want je want change. In jouw situatie, gado want change. En dingen waarin je zit. Amen. En dat God tegen je taki, dat er is nog een weg die naar de hemel gaat. Een weg die het eeuwig leven geeft. En ze geloofde wat omdat de Heer haar hart opende. Amen. Vanmorgen stond aan alle aandacht. Vanmorgen Arki za Bijbelboek taki met volle aandacht. En dan gaat op je actief voor je bezoek gemeente. Voor je de wat blessing je wat trouwang. En Paulus vertelde. En ze roepde. En zij en alle mensen in haar huis woonden. Lieten zich dopen. En die afvrouw kon tot bekeren. Afvrouw gaat op je actief. En ze geloofde wat Paulus vertelde. En zij en alle mensen die in haar huis woonden. Die kon tot bekeren. Ze lieten zich dopen. Iedereen in haar huis. Ik weet niet hoeveel mensen in haar huis waren. Maar iedereen. Niet echt gezonder lieten zich dopen. Je kan de wat blessing die de maten. Of blessing dat Allah de sma in je osso. Je kan de wat blessing dat Allah sma die sabi je. Kan komen tot bekeer dat de nolasi. Maar ze hebben eeuwig liefde. Dat ik kan komen tot bekeren. Prijs God en de Heer Jezus volgen. Prijs God. Je kan de wat blessing die maten. Voor ieder. Je kan de wat blessing die maten. Voor imanasio. En die je doet een blessing. Dan gado ook gebruik je. En daarna noemde ze ons uit. Ze zei, als jullie geloven dat ik echt bij de Heer hoor. Kom dan in mijn huis logeren. En ze drengt er erg bij ons op en aan. En Lydia, mevrouw die zie. Die kon dat bekeren aan al mensen in haar huis. Kon doop en de nodig Paulus en zijn medewerkers. Om bij haar te logeren. Bij haar te blijven. Want. Je moet begrijpen dat Paulus en zijn medewerkers een vreemde stad, een vreemde plaats bezoekten de naam Matti en door de bekering van deze vrouw. Een vrouw, kado op je ati. En te kado op je, ben je vrijgevig, ben je vrijmoedig, ben je liefdevol, in je greeting, je gie na aroko voor Masra. Amen. Als God bless you, de gie na aroko voor Masra en zo de benodigd Paulus en zijn medewerkers voor Lucheer. Na die also, amen, thuis bij haar te gaan lossen en te blijven. Zo gaat de wang gebruik je die manting. Prijs God, maakt niet uit vanmorgen. Als je bij Arkina met idee, met volle aandacht. Me bemoedig je, voor je horgo door. Maakt niet uit wat voor werk je doet, amen. Maar je verdient je geld eerlijk. Gaat de wang gebruik je en gaat de wang bless you. En gaat de ook toe via jou, gaat de wang bless trouwang. Met gaat de genade naar je tapoe. Halleluja. Trouw gedaan van de dank Heer voor deze morgen. Voor geopende harten en geopende oren. Gado, dat je graag tegen gado. Voor de wang gado die arki. En dus bezoek aan gemeente in Jezus naam. Dit is bij de brother Stanley. Bezoek aan gemeente. Maakt niet uit welke buurt je woont. Maar in je omgeving. Dat je geen taxi of een bus hoeft te betalen. Misschien met een trapfiets of met een e-bike. Een gemeente kan bezoeken. En gado gebruikt je in jouw buurt. In jouw omgeving. Met gado bless you. Halleluja. Amen.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van de DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. De donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Thank you, cause you keep on blessing. Golden Brand Margarine.
3: The right one.
4: Are you one of the smart ones who knows what to buy to get the most delicious meals at home? With Golden Brand Margarine, you can't go wrong. For the most delicious meat recipes, fish recipes,
3: yeah,
4: cakes, or even for breakfast with your scrambled eggs and bacon.
2: That's why they call it the flavor of the Caribbean.
4: It's my number one.
2: Golden
5: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
6: Het mooiste omroepstation, Radio Shalom, dat hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden, onze lieve Heer. Houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee en ik ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is

0: Wisna a programma Doro Fu Hopu, wan presenti Fu gemeentehandelingen. We will see you, wan blessi Arkiting.
1: Akiman wan blessi o litri mamanteng a nyanen Fu Jesus. This idea a programma Doro Fu Hopu sa ikuna yu ala sonde mamanteng. Wang presentatie voor gemeente Handelingen Ministries International. Mina pastor Senpai Tremante mi jabaka fo bedinu na ngawo to fukado. Fo sikudo ro moro fara mi wan chawang begina ngayu. Father in himmel ga tangi ti mamanteng. Gado ti de mamanteng we poten baka nyu anu masa. Gado be odef japu baka futaki abrayu wo to masra. Gado be grati wo to sa gwelanga krak ti masra. Gado be grati wo to papa gado sa gwe. Nanga kenising masra ba utu yuwotu sa cha frida kong masra ama yuwotu yunanga yuwotu na wang papa kada so bigida ti yumiti nanga idri wang na oso masra enati yuwani masra sa pasa indeng libi papa dan ni begina yu masra aini a ning fu Jesus amen and amen ito wato mo lo dominan minan ina paso senpai ente de manteng ni yapu bedinu nanga wotu fu gado ni bar odina aposo Johannes Pinas Sunday a is elke vader voor mij ook toe. En dan Idri tra leader voor Handelingen Ministries International. En dan Idri tra leader ook toe in de stad. En nu ook toe. Ik wil een blessing voor die. Tere momenten, ik wil een jaar thema voor wie zou ik abie lobby wang na gemeente Handelingen Ministries International. Dat je kan vinden in die 1 Johannes 3 vers 9 gaat appelen lobby wang. Lebih orang awal tu fuga tu, ada lagi orang lampu tapi pasti lebih orang. Enak lebih fuga tu, awal tu fuga tu, I make we ways, I sorry, pewik kenapa? Ma awal tu, I sorry, sang mangkir in will be awal tu. Dan neki awal tu fuga tu, if you mangkiring in will be na gado sebab you mangkir in will be, amat gado nanga in awal tu na wang. Aini in Johannes 3 vers 9 lebih bang tapi awal tu etaki an ieder di uit God geboren is alles ma di geboren uit gado don taki iko de wederom geboren yu kisi ayeye fu gado asanta ayeye fu gado en ini akhir kital yu taki iko de wang nyu sema yu no de aul wang woro yu beri na yu beri aul wang. En je moet ook een nieuws maken. De etaki. Het is wel iets en ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Alles wat ik geboren uit Gado, nee, doet zonde. Maar zei de. Akisha heeft Gado en Gado, no zonde. En if you kiss je Gado, kiss je een nieuw fasif libi. Dan a facilitati. Je zal libi no mo. Het kan niet anders. Want het zaad Gods blijft in hem. En hij kan niet zondigen. Je ziet? Want als zaad voor gado, het kan in je en je maar zondu. Sana zaad voor gado. Zaad voor gado na ajeje voor gado sa e prani in je. En alle zaad san prani lobi wang. If na wabun zaad a ugro. En ne so ajeje voor gado. E komoro tranga. En moro tranga, en moro tranga, en moro tranga in you lobby wang. Want hij is uit God geboren. Je ziet, dan ben ik dat als maar die zie, ik ben geboren uit gado. Je ziet, ik ben geboren uit een man en een pa. Amen. En dan nu, ik ben geboren uit gado. Ik ben een nieuws man. Meki apoko singi taki iko de wan news ma ogru sani pasagwe ala sani konyun yu de moro leki wini man emat seide iko khoboro eut gado iko de wan news ma en tin ay taki hieraan zijn de kinderen gods en de kinderen des duivels kenbaar. Atakina soye sabi somana dem ting fu gado nan a somana dem ting fu di dibri. Dus a bebel taki efi de ting fu gado da bo pa lesa ni yu no madu. If you dip chief with debris, the Bopalas and your man do well. I'm at the debris, I'll have a look of a poor debris and no one buroco. As if I saw like a boom, the debris and no one buroco. That make him among if he don't look on my for Satan or probably in Yabi. But they will look of him in a boom, in the Machadin call like Nana fire. Here answer in the kindred of hots and the kindred that's doyfuls can bar. Da anything be ay taki an ieder die de rechtvaardigheid niet doet is niet uit God. Ataki alles maar die nee doet leti nee doet aan rechtvaardigheid lok moto uit gado. Lobi wang da asma kai priki so mooi akai taki so mooi akai weer so wang mooi paki akai du so heilig. Ma if ane do a rechtvaardigheid gado lobiwang if a letino di in ing da ikataki ya sumana yu ya no gado fa yeshi leti ina trawang ma yeshi de woroko fu asma a woroko fu yu solanga yu do a woroko au de shi solanga yu play kwa handle au de shi then to we look a handling fu yu da we saptaki e asma disi nokmoto eut gado want ane do a rechtvaardigheid. Amen. Want na afrok tu na da peye sabi abon afrok tu sa asma egi na da peye sabi suma na asma efu wa manyan bon egi apra lobi wang na wa apra bon efu wa kine pa bon egi droifi yunom luku na abon yunom luku na afrok tu sa egi na dat na abon na manipulasi eche des asma di ne durek fadekheid. Ano kon geboren uit gado, ano kon wederom geboren lek fa abede nana Nicodemus. Ino de wederom geboren. Even men, ay takimoro fara, even men als wie zijn broeder niet lief heeft. Ifo was manolobi imbarda, so was manoko geboren uit gado ook toe. If once man lobby in sa anok kohoboro uit gado. You see, me taken baka, altijd me take one voorbeeld. Dat je we she na this massa you go in a top fu a kondre lobby one. We she ala de lobby one, dat you furu fu den na fu furu man. Furu fu den no lob den brada, den no lob den sa. Fu say de. De ne do rechtvaardigheid na de wai nyang de nyang de nyang de nyang de nyang de nyang. We say fada grond de pike nyang srefi. So erga de nga bufuru fuding. Da you no kako te imita ki soan smak. Na wa rechtvaardige smak. Ma meer nog, you no kako te imita ki soan smak moto uit gado. Neen anok moto uit gado. Na uroko mang fu satan a koboro uit satan. Adat mekai do de uroko fu satan. Dus die manting nga dena yulo biwang if you test yourself you look if a saat fugado de in you werkelijk a saat fugado na aje fugado if a de in you werkelijk en ti luku den uroko fu you if you shita ki de rechtvaardig if de sandi si de fishi in you libi lobi wang de ika jompo bari wang bigi halleluja omdat you geboren uit gado ma if ano de fishi in you libi de yum sataki a saat fugado no de in you en yuna uroko man you geboren uit satan. Na no lati giu ete lobi wang du ala moiti lobi wang du ala moiti fu drai yu libi fi yu ka di wei deram kobora so at yu ka taki asaat fu gado di inmi so at yu kan nak tap yu borsu en taki mina wap chin fu gado en yu naf taki abra de uroko fu yu suma ishi de uroko fu yu suma sabi abra de uroko fu yu lobi wang we libi ino amu ilok ting we libi ino tempe agron tapwe reis gwa wa ende. Da buku eta ki torwel desma be ogo nyan jo ogo drini de ogo prise de ogo do ala so sa inde feast tro e tro masa yeses okon kote ki en gemeente you declare a da sat fu gado de inyu so that you can connect na nga gado te akon ate fu barbari psak balo biwa ate fu play heilig psak ba non ate fu set you srefi ya kombaka fu masa Jesus. Lobiwang, tidak manting nang adeng wotu disimbawa bermudah you. Dati suma khobora ed gado, no man sondu. Amata saat fu gado de inning. Ena so sabi suma lepchin fu gado, nang asuma lepchin fu dibri. Ena enda etaki, suma no lobi embrada of lobi ensa. Dati anno fu gado outu. Lobi wang take den wotu disi, and may gado bless you. Paka di ye de wotu disi lobi wang itaki sang, Serifika de mi be gona kirki gba mi no be dry mi libi. Mi wan tell you lobi wan be gya sondal ke bet na nga mi. Be dry you libi. So ati gado sa prani en saat in en da te kan gro. If you fo you anu na nga mi. Dey tak na nga mi tak masla. Mi e kong na you fesi. Ye akse yo. You can give me pardon. Wala mi sondu. Wang di mi sabi. Gado na nga wang di mi no sabi. And Gado, me believe you that me waka baka you. For te minole da gronta po disi moro. Na ini Jesus name. Amen. Lo biwa fi begia begi disi na gami for seeker. You make a extra step ba lo biwa. For a saat fu Gado sa prani in you. And a trawang na fika sukuwa kami inter fu kango dini Gado. So adi kamba khele you moro fara. Tidak mantel lebih awal bila bayi tali weh nomor 2.4 dapat begini alif tinang abg and ting yuru mama ting weh tanang aku makan dah lebih awal asrefi presil lebih awal tapi abg waktu itu aku makan rasa begini alif ses bahkan nak udah tanang abg and 6 yuru bahkan nak weh start tinang ait yuru na niti udahfan hatu welcome na ibu apa itu aku makan ada si na bayi tali weh katanya na wan say strat pulang bulan weh na winti way lebih awal kita malu strat weh begini dapat waktu ting rumah ting Sony point with the big T room mounting Octo Lobby One, Nataman Sari Lobby One, kilometer 13, the big up to T room mounting Nanga Komakandra, Na Bronzework Lobby One, with the Dapa, the big up to T room mounting Nanga Komakandra, Na Tapuripa, with the Lobby One, the big up to T room mounting and Nabrocopondo, of Obacastium and Dapa, the Padanga Locto Dapa, the big up to 6 years Bacana Nanga Komakandra, Na Mungo Lobby One, the big up to a big up to T room mounting Lobby One, and Na Ini. Belki out to lobby one you did a paper we begin a petiru mamanting lobby one you defend heart welcome na idri one for the come back and that is pe wo bekhle you moro fara pe wo tak na nga you moro fara abra asad fugado kan ko doro moro fara na nga you me bless you to the mamanting and me bribi that you on fang wasani and tang ini a lobby fugado that me e begi to the mamanting and for Jesus me begi for me tapu father in evil grantangi for wabu skopu masra karena begi dati asa mitina nga ibri wang dati asa beti grong papa dati masa on the sub mens refi asa pot des refi fosi as pihel dat na a babel for you papa and luku ifu asat for you din den welke luk afaswa de handle afaswa de libi afaswa de taki lobi wang afaswa de gomi den brada nga den sa lobi wang dati ibri wang sa on the sub mens refi masra me begi dati yu janga ibri wang masra and yepi wi ene dungu di fa grong tapu di se masra kibri wi papa di ala den de triki fa feyanti masra and krantangi dati yeku doro moro fayan nga wi masra Aduh, begini ayuh papa. Ini aning for you mat in Jesus. Lebih wang, di sini de a programa dorofu hopu, meki gado bless you.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Welkom, beste luisteraars van Radio Shalom. Mijn naam is Steven Tulp en welkom bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. Vandaag is eigenlijk onze laatste aflevering van deze serie die we hebben gedaan in deze week. En de serie was getiteld, of is getiteld, Groeien in de relatie met God. Groeien in een relatie met God. En vandaag willen we het eigenlijk een beetje afronden. We hebben een aantal belangrijke lessen geleerd in de afgelopen dagen. We hebben een reality check van onszelf gedaan. Eigenlijk de Bijbel heeft ons die reality check gegeven. En we konden onze eigen geestelijke toestand toetsen daaraan. We zien eigenlijk dat Christus ons een waarschuwing heeft gegeven. Dat we ons kunnen bekeren. En dat we eigenlijk ook beloond kunnen worden als we uiteindelijk overwinnen. We hebben verder gezien dat we moeten volhouden. Ja, we moeten volharden in het blijven. In het blijven in Christus. En dat lijkt misschien een van de grootste uitdagingen die we hebben als christenen. En we zien ook dat de Heilige Geest fungeert als het sap bij plantjes. Zonder het sap, ja, die de wortels, die vanuit de wortels, vanuit de grond in de wortels door de plant gaan, kunnen wij geen vrucht dragen. Zo, de Heilige Geest is essentieel in de groei die we willen meemaken in onze relatie met God. En vandaag gaan we een beetje afronden. We gaan een paar vragen stellen. Ik zal een paar vragen stellen. U mag ze zelf beantwoorden. Ik zal zoveel als mogelijk mijn antwoorden delen met u. Zodat u ook daaruit kan leren. En ja, zeker ook God vragen om een eigen persoonlijke ervaring met hem te hebben. Zo, ik wil u vragen om eerbiedig te zijn. Zodat we God ook kunnen vragen om ons hierin te leiden. In de korte overdenking van vandaag. Vader, dank u wel Heere dat u ons geleid heeft tot zover. Dank u wel, Heere, dat we bijzondere onderwerpen mochten bespreken. Dat het ons mag helpen, o Heere, om inderdaad te blijven groeien in de relatie met u. En ik bid, Heere, dat u ons mag helpen om onze relatie met u als prioriteit te stellen in ons leven. Wees u ook met ons vandaag. Leidt u ons veilig. Als we in het verkeer zijn, mogen u zelf het stuur onder controle nemen. En als we in onze huiskamer of woonkamer luisteren, mogen uw aanwezigheid natuurlijk gevoeld worden in elke plek, op elke plek waar we ons bevinden. In Jezus' naam. Amen. Nou, voordat we geboren waren, hield God al van ons. Hij had een plan om ons te leren kennen. En dat wij hem zouden leren kennen. Hij zoekt ons op als een goede herder en nodigt ons uit elke dag in hem te blijven. We hoeven er alleen maar voor te kiezen op hem te reageren en onze ellende en Laodiceese toestand in te ruilen voor zijn goede gaven. Net als de langzame groei van de takken van een wijnstok, kan onze relatie met God langzaam groeien of tot uitbarsting komen als gevolg van de broodnodige regen. Ongeacht het tempo waarin we groeien en de overvloed aan vruchten die in ons leven worden geproduceerd, hebben we dagelijks sap of de Heilige Geest nodig om ervoor te zorgen dat we verbonden blijven met Jezus. In Christus blijven wil zeggen steeds zijn geest ontvangen. Een leven leiden van onvoorwaardelijke overgave aan zijn dienst. De verbinding tussen de mens en zijn God moet voortdurend open zijn. Zoals de rank van de wijnstok steeds haar sappen onttrekt aan de wijnstok, moeten wij ons vastklemmen aan Jezus en in geloof de kracht en volmaaktheid van zijn karakter ontvangen. Hoe kan het droge, losse, jonge boompje één worden met de moederplant van de wijnstok? Hoe kan hij deel krijgen aan het leven van de voeding van de levende wijnstok? Alleen door in de wijnstok geënt te worden, door in de nauwst mogelijke relatie gebracht te worden, vezel voor vezel, ader voor ader. Houd de twijg zich vast aan de levengevende wijnstok, totdat het leven van de wijnstok één wordt met de tak en het tak vruchten voortbrengt als die van de wijnstok. Geweldige overdenking, hè? Ja, als we in Christus willen blijven, betekent het dat we steeds zijn Heilige Geest moeten ontvangen. En dat is een leven leiden van onvoorwaardelijke overgave aan zijn dienst. Ja? Onze verbinding tussen God en de mens moet voortdurend open zijn. De rank van de wijnstok moet steeds haar sappen onttrekken aan de wijnstok. Zo, we moeten dus verbonden blijven aan de wijnstok. Nou, enkele vragen die misschien u kunnen helpen, mij kunnen helpen, om te zien in welke positie we zijn en hoe en welke gebeurtenissen misschien hebben geleid om uit die positie te komen. Denk terug aan je leven. Kan je gebeurtenissen aanwijzen die je in een Laodiceese geestelijke situatie gebracht hebben? En zijn er ook gebeurtenissen die je dichter bij God hebben gebracht? Ja, kijk u even terug naar uw leven. Kunt u gebeurtenissen aanwijzen waarin u dus lauw was? Als ik terugkijk naar mijn leven, heb ik een periode gehad in mijn leven waarbij ik eigenlijk helemaal lauw was. Ik ben ongeveer 7 maanden. Ik was eigenlijk teleurgesteld in hoe mijn leven ging. Nadat ik een geweldige gelegenheid heb gekregen om voor 2 maanden in India te studeren. Toen ik terugkwam naar Suriname, dacht ik dat ik de manager moest zijn van Suriname. Omdat ik zoveel had gezien in India, dat op een geweldige manier zou kunnen werken in Suriname. En ja, ik ervoer alsof ik die veranderingen zou moeten brengen. Maar natuurlijk, één persoon kan nooit die verandering brengen. En ja, ik was teleurgesteld in het feit dat ik dat niet kon doen op mijn eentje. En ik ging dus in een depressie, waardoor ja, ik eigenlijk helemaal geen zin had in niets doen. En zo had ik ook geen zin meer om naar de kerk te gaan. En voor 7 maanden lang wilde ik niks van God weten. Ik las de Bijbel niet. Ik bad niet. Ik was helemaal eigenlijk lauw geworden. Of ja, eigenlijk koud. Helemaal koud geworden. Maar ja, ik dank God voor mijn medebroeders en zusters die nooit aan mij hebben opgegeven. En na een periode kwamen ze op bezoek. Ik wilde natuurlijk geen mensen ontmoeten en zo. Maar de Heer heeft het zo geleid dat ik toch op een uitnodiging ben ingegaan om weer naar de kerk te gaan. En toen ik terugging naar de kerk, kreeg ik een kaartje. Een kaartje met een Bijbeltekst erop. En dat was de tekst in Jeremia hoofdstuk 29 vers 11. En deze tekst heeft zo'n impact in mijn leven gemaakt. Dat ik eigenlijk alles weer heb opgepakt. Dat ik terugging naar de kerk. Dat ik weer betrokken raakte in de kerk. Dat ik mijn relatie met God weer verstevigde. En dat ik zei, Heere, ik ben moe om te strijden. Neem over. En sinds ik dat bad, heeft God toen overgenomen in mijn leven. En ik kreeg natuurlijk weer hoop vanwege deze tekst die zo toepasselijk was en zo tot me gesproken heeft. Jeremia hoofdstuk 29 vers 11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. Zo de eerste paar teksten, want ik dacht dat, ik had geen perspectief meer in de toekomst. Maar toen ik deze tekst las, het had natuurlijk betrekking op de ballingen, de Hebreeuwse ballingen in Babel, de Joodse ballingen in Babel. Ze zouden natuurlijk 70 jaar in ballingschap zijn. En toch geeft God ze deze boodschap van hoop. Dat hij gedachten heeft van vrede en niet van onheil. Zo. Ik dacht van, God is nog steeds geïnteresseerd in mij en in mijn toekomst. En zo. Zo begon ik weer mijn relatie met God. En ik dank God voor deze gelegenheid. We kunnen soms in een Laodiceese geestelijke situatie terechtkomen. Maar dank God dat hij altijd de gelegenheid creëert dat we terug mogen komen bij hem. Zo, die momenten moeten we niet voorbij laten gaan. Maar moeten we zien als een handreiking van God om ons weer in de reddende staat te krijgen. Hoe vaak bidt u om de Heilige Geest? Wat zou er kunnen veranderen als we iedere dag de Heilige Geest in ons leven ontvangen? Zoals we hebben gezien is de Heilige Geest, als het fungeert als het sap in planten. En het sap is zo belangrijk. Zonder die ingrediënten die het plant nodig heeft, die door de wortels naar het plant gaan, kan de plant niet groeien. Zo ook in ons geestelijk leven. Denk ik dat we bewuster moeten zijn van de rol van de Heilige Geest in ons leven. Het is niet per se om een gevoel van extase te hebben. Maar de Heilige Geest, dat de Heilige Geest helemaal controle van ons heeft. Het is hoeveel wij van de Heilige Geest hebben. Hoeveel van ons hebben we aan de Heilige Geest gegeven? Hoeveel van ons hebben we aan de Heilige Geest gegeven om te controleren? Elke dag moeten we vragen om de Heilige Geest. Want God wil het zo graag aan ons geven, maar juist, we vragen dat niet. We vragen meestal naar misschien ja, materiële zaken. Maar God wil ons de Heilige Geest geven. Want als we dat hebben, geliefde, zullen we geen tekort hebben.

in de weg staat. Kijk heel kritisch naar jezelf. Waar gaat alle tijd in zitten? Zijn er zaken in ons leven die eigenlijk minder belangrijk zijn, maar we besteden zoveel tijd eraan? Hoe kunnen we dat reorganiseren? Hoe kan je dat reorganiseren zodat de tijd die God ons gegeven heeft, dat we dat beter inzetten, beter gebruiken om te groeien in Christus? Nou, voordat we kunnen beginnen te groeien in een relatie met God, moeten we eerst stilstaan bij hoe onze huidige relatie met Hem is. Als die Laodicees is, of als onze takken niet bloeien, dan heeft Jezus de perfecte oplossing voor onze geestelijke toestand. En dat is in Hem blijven. In Hem blijven. Moge God ons helpen, beste luisteraars. Ik heb het voorrecht gehad om zeven korte overdenkingen met u te doen over het thema groeien in een relatie met God. En ik hoop dat u handvaten gekregen om uw relatie met God te versterken. Als u misschien alles bent vergeten wat ik heb gezegd, vergeet dit niet. Laten wij in Christus blijven. Johannes hoofdstuk 15 kunt u weer gaan lezen. Laten wij in Christus blijven. Als we in hem blijven, als we in de wijnstok blijven, dan zullen wij als ranken vrucht kunnen dragen. Moge God ons helpen om in een groeiende relatie met hem te blijven. En mocht het zo zijn dat we dagelijks bidden om de Heilige Geest. Om ons te troosten. Om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Om ons te leiden naar de volle waarheid. En om ons te helpen om geestelijk onderscheidingsvermogen te hebben. We danken God dat Hij het initiatief neemt om van ons te houden. En mogen onze reactie een reactie van liefde terug zijn naar Hem. Dank u wel dat u wilde luisteren en dat u altijd afgestemd bent geweest op Radio Shalom om naar een goed begin te luisteren. En het goed begin, hoop ik, is reeds begonnen om uw relatie met God te versterken. Laat ons bidden, Heere. We zijn aan het eind gekomen, o God, van een bijzondere serie lezingen die we hebben gehad in de afgelopen week. Met het thema groeien in de relatie met God. Ik bid, Heere, dat dit thema, dat het niet alleen zo is, Heere, dat ik het heb gepresenteerd, maar dat, dat het ook voor mij weer een herinnering is geweest om in Christus te blijven. En mogen dat ook zo zijn bij al de luisteraars. Dat ze het belang van het in Christus blijven hebben gezien. En dat we alleen kunnen blijven groeien in u als we de Heilige Geest vragen om met ons te zijn, in ons te zijn. En dat we verbonden blijven aan de wijnstok, de Heer Jezus Christus. Zegent u elk een van ons. Mogen we ook aan het werk waar we zijn uitblinken. Mogen mensen Christus in ons zien, o Heer. En mogen we uw naam op de juiste manier reflecteren en representeren aan ieder met wie we in aanraking komen. Vergeef ons van ons zonde tekort, mijn God. En wees u met elk een van ons. Dat vragen wij, Heere, niet omdat we het verdienen, maar slechts uit genade. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wel, dat was het. Ik hoop dat ik heel spoedig weer in de huiskamer mag zijn met een nieuwe serie. En dan mogen God u rijkelijk blijven zegenen.

0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggie vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
3: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
4: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
5: Hey Ruby! Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
4: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
5: Je hebt niet dingen aanbesteld, Robin.
4: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone van Chimboy ting. Dat denk ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
6: We are you, we are you.
7: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
8: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Harry Door Shadow.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geliefde zusters en broeders, kijkers en luisteraars, goedemorgen en heel hartelijk welkom bij het programma van De Hernutte. Ik ben broeder Eddie Morejo, voorganger van gemeente Betel, de meerzorg in het district Kamowijnen. En het is wel een genoegen voor mij om vandaag samen met u het woord van God te delen. Laten wij deze dag aan de Heer God opdragen. Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die dat waren de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Christus Jezus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Geliefde zusters en broeders, elke dag worden wij voorzien met Gods woord. Het zijn woorden van bemoediging, van troost en hoop. Laten wij luisteren naar de dagteksten van vandaag. Allereerst de tekst voor deze week. Welke gehaald is het? Galaten 6 vers 2. Het is vandaag de vierde zondag na Trinitatis. Verdraagt elkaars moeilijkheden, zo zult gij de wet van Christus vervullen. Verdraagt elkaars moeilijkheden, zo zult gij de wet van Christus vervullen. En de tekst voor vandaag, zondag 28 juni 2026, is gehaald uit 2 Samuel 22 vers 37. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden en mijn enkels wankelden niet. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden en mijn enkels wankelden niet. En het leerwoord is gehaald uit Handelingen 3, vers 6. Maar Peter zei, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Christus Jezus, de Nazareer, wandel. Nogmaals, de woorden van Petrus, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazareer, wandel. En het lied dat erbij hoort, is gehaald uit feestbundel nummer 260, vers 3. O die naam van Ter Erbarmen, die de ziel vervult van vreugd, rustend in zijn liefde armen, zingt mijn tong zeer verheugd. Liebere naam, o hoe zoet, hoop der aarde en hemelsvreugd. Liebere naam, o hoe zoet, hoop der aard en hemelsvreugd. Tot zover de teksten voor vandaag en voor deze week.

Zus en broeders, ik gooi voor de schriftlezing voor vandaag. Dat is gehaald uit Romeinen 12, vers 17 tot en met 21. Vergeld niemand kwaad met kwaad, hebt het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, wanneer staat geschreven: mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de schriftlezing voor vandaag. En zalig zijn wij allemaal die Gods woord mogen horen, het in onze harten bewaren en ook zo ons leven daarna richten. Laten wij, voordat wij overgaan tot de overdenking, de Heer God om zijn zegen vragen. Almachtige God en Vader in de hemel, u hebt ons woorden gegeven vandaag om over na te denken en het toe te passen in ons dagelijks leven. Wij willen graag, Heer God, doen wat u wil en vragen u, Hemelse Vader, om ons een open oor te geven, open hart en een open verstand. En mogen de woorden van mijn mond en de overlegging van mijn hart u welgevallig zijn. Mijn Heer, mijn rots en mijn verlosser. Amen. Amen. Geliefde zusters en broeders, vandaag gaan we het hebben over de beroemde en uitdagende oproep van de apostel Paulus om het kwade te overwinnen door het goede te doen. Deze inspirerende woorden zijn ook een heel mooie aansporing voor ons allemaal om de cyclus van geweld, van wraak en negatieve gedachten te doorbreken. Het moedigt ons ook om haat niet met haat te vergelden en om niet te reageren op het negatief gedrag van mensen, maar juist om actief te kiezen voor de vrede en de rust. En dat klinkt wel prachtig en mooi, maar in de praktijk blijkt men al te gauw dat het niet zo gemakkelijk gaat. Het lijkt wel zelf op een zware beproeving voor ons allemaal, waar het heel veel van ons eist. Maar denk maar aan onze zelfbeheersing, om effectief om te gaan met onze eigen emoties, onze eigen gedrag en situaties. Als bijvoorbeeld iemand u een klap zou geven, of wanneer iemand u uitscheldt, of wanneer mensen u heel veel pijn doen met hun uitspraken. Ja, zusters en broeders, we hebben het allemaal wel de neiging om bij elke onrecht of negativiteit direct terug te slaan. En wel liefst onszelf verdedigen met dezelfde middelen waarmee wij zijn aangevallen. Het zit gewoon in ons. Als wij fysiek of psychisch worden aangevallen, dan reageert ons lichaam op de waargenomen bedreiging of onrecht. En gaan we automatisch over in de zogenaamde vecht- of vluchtroute. Onze overlevingsmechanisme wordt dan ook automatisch ingeschakeld. En willen wij dan wraak nemen. Soms proberen we onszelf ook te verdedigen door teksten te zoeken in de Bijbel. Dan gaan we vooral naar het Oude Testament. En dan vinden wij daar de woorden van oog om oog en tand om tand. Dus iemand vergelden voor het onrecht dat u is aangedaan, door die persoon precies hetzelfde leed toe te brengen, met andere woorden, met gelijke munt betalen, of zelfs tweemaal, of zelfs zevenmaal terugbetalen. Ja, die persoon straffen, zodat die niet meer zulke handelingen pleegt. Echter is deze uitdrukking, zusters en broeders, een regel uit het Oude Testament. En de Oud-Testamentse wetten juist bedoeld om de samenleving in die tijd te beschermen tegen buitensporig geweld. Kortom, de straf mag niet zwaarder zijn dan het toegebrachte letsel. Een voorbeeld daarvan is, mocht iemand u een tand hebben geslagen, eruit geslagen, dan mag die persoon niet doden. Ook wanneer iemand u oog zou beschadigen, dan hebt u het recht niet om zijn hand, als het ware, af te kappen. Gelukkig, zusters en broeders, deze
regel diende als begrenzing van geweld. Ja, om die te beknotten, om de begrenzing van geweld aan te duiden. Dus echt iets van de oude tijd. In de loop der tijden is de samenleving en maatschappij complexer en welvarender geworden. En is het rechtssysteem veranderd, beschaafd of geciviliseerd, zouden we zeggen. Misschien zouden we zeggen dat het beter is geworden. Maar, zusters en broeders, of wij in de kern daarin echt beter zijn geworden, is nog steeds de vraag. Daar wij, mensen van nature, een overlevingsdrift hebben. Vooral in extreme situaties. Om heel snel, ja, te reageren. En die kunnen omslaan in agressie, in egoïsme of buitensporig gedrag. Deze overlevingsdrift zorgt in ons lichaam voor een directe reactie om te vechten en soms om te vluchten of soms bevriezen wij gewoon. Dit mechanisme beschermt ons leven door heel snel te reageren op een eventuele bedreiging. En bij het niet goed beheersen van deze drift kunnen wij in deze tijd wel snel in aanraking komen met de justitie. Want praten wij over het kwade, dan hebben wij het hier over de negatieve daden en gedachten van de mens, die schade en leed kunnen toebrengen aan onszelf en aan anderen. Zo komt het kwaad tot uiting in een aantal herkenbare vormen voor ons allemaal. Denk maar bijvoorbeeld aan onze relaties en gedrag. Dan praten wij hier over roddelen, over manipuleren, diefstal, geweld, moord en het moedwillig kwetsen van anderen. Het dringt ook door in onze gedachten en houding. Dan hebben we het over haat, over jaloezie, over onverschilligheid, hebzucht en extreme trots en hoogmoedigheid. Het uit zich ook in onze uitspraken en oordeel, zoals liegen en het omkeren van normen. Bijvoorbeeld het goede kwaad noemen en omgekeerd ook. Het goede kwaad. Verder uit het zich ook in alles wat de mens geestelijk of lichamelijk, ja, ons kapot maakt. Met het begrip het kwade wordt dus hier alles bedoeld wat immoreel, destructief of schadelijk is voor de medemens, voor onszelf en wat tegen het gebod van God is. En over Gods gebod gesproken, de Heer Jezus leert ons allemaal om de Heer God lief te hebben. En zijn medemens ook lief te hebben als onszelf. Met geheel ons hart, geheel ons ziel en geheel ons verstand. En het gebod, zusters en broeders, om elkaar lief te hebben, is bedoeld om ons allemaal in harmonie, in vrede en in verbondenheid met elkaar te leven. Dit moeten wij ook zien als de sleutel tot een gezond, betekenisvol en gelukkig leven. Daarom roept de apostel Paulus ons op om God in alles te eren en hem te danken. En dat kunnen we doen door ons eigen leven in dienst te stellen van God. Om te leven als een levend, heilig en God wel gevallig offer is. Zo staat het in de Bijbel. Dit betekent dus dat wij nogmaals opgeroepen worden om te leven vanuit de bron, dicht bij God, zodat wij vrede in onszelf hebben en vrede met de medemens. En om elkaar lief te hebben, haalde Paulus zelf 7 percentjes of 7 gaven van God aan, die de gelovige mens, ja, de gelovige mens in Jezus Christus, worden gegeven. En die zijn niet voor zichzelf. Het is niet bedoeld om het voor onszelf te houden, maar bedoeld om het in te zetten voor onze medemens. Hiermee wil de God ons laten beseffen dat wij in dit leven voor elkaar bestemd zijn. En elkaar nodig kunnen hebben en geroepen zijn om elkaar te helpen. Over de 7 procentjes of gaven gesproken, deze zijn 1. Profetie. De Heilige Geest helpt u om Gods woord
toe te passen op het leven van de andere mens, zodat zij daardoor worden opgebouwd. En twee is helpen. De gave om in bescheidenheid en in nederigheid anderen te helpen. Niet voor de show, niet plaatsen op Facebook of overal dan ook, wanneer iemand u helpt, maar gewoon in stilte. Drie is het onderwijzen. Het gaat hier dus om kennis die wij hebben, dat wij die aan anderen moeten doorgeven. Kennis vergaren wij. Maar wat hebben we aan als we die niet toepassen op de medemens, onszelf, op het leven zelf? Vier is het aansporen, de gave om de anderen te troosten en te bemoedigen. En vijf is weggeven, om bij te dragen aan het welzijn van de anderen. Gods woord zegt ons ook dat het zaliger is te geven dan te nemen. Zes is het organiseren, de gave om mensen in beweging te brengen om anderen te helpen. En zeven, tenslotte, dat is dan de gave van barmhartigheid. Dat is omzien naar de zieken, omzien naar de rouwenden, omzien naar de eenzamen en armen. Kijken we naar al deze gaven, zusters en broeders, dan zien we dat ze allemaal te maken hebben met een oprecht warm hart hebben voor de medemens. En om de medemens onder alle omstandigheden lief te hebben, dan dienen wij het kwade te overwinnen door het goede te doen. Zo zegt de apostel Paulus ons, dat wanneer iemand die kwaad heeft aangedaan, om hem of haar niet alleen te vergeven, dat is toch de basis. Want als wij niet vergeven, dan vergeeft de Heer God ons ook niet. Maar we moeten verder gaan dan het vergeven. Door een positieve wraak te nemen als het ware. Door hem of haar juist een gunst te bewijzen. Door de vijandige gezinde persoon juist eten te geven wanneer die honger heeft. En wanneer die dorst heeft, gewoon drinken te geven. Het gaat dus om, wanneer vergeven het afstandelijk is, dat wij nu overgaan tot daden. Van, het blijft niet daar bij de vergeving, maar ik maak het ook beter. Ik wijs u dat het beter kan. Het leven ook beter kan. Met andere woorden, straf de persoon niet die u slecht behandeld heeft, maar behandelt die juist heel vriendelijk en met liefde. Echter zitten wij soms met heel diepe wonden, dat moet ook gezegd worden, waardoor wij met veel moeite, ja, kunnen voldoen aan deze oproep om het goede te blijven doen, terwijl de andere ongestraft blijft. Maar ook hierin, zusters en broeders, heeft de Heer God ons ook voorzien. Hij zegt ons dan ook niet dat wij dat allemaal moeten schrikken. Ja. Hij zegt, zusters en broeders, laat het aan mij over. Blijf het goede te doen. Laat die wraak aan mij over, want mij komt de wraak toe, zegt de Heer God. Ik zal het vergelden. En hier leert de Heer God ons iets. Om als, wanneer wij geconfronteerd worden met pijnen, door de medemens aangedaan, dat wij die voor God moeten brengen. Laat de wraak toe aan de Heer God, voordat wij brokken maken. We kunnen dus alles aan hem overlaten. Wat wij wel moeten doen is proberen in de liefde van God te blijven. Want het gaat om de vrede met elkaar en om de vreugde en rust in onszelf. Het houdt ons gezond trouwens ook, zusters en broeders. De rust en de vrede en de harmonie geeft ons ook minder stress in het leven. Het geeft ons ook een lagere bloeddruk. We horen heel veel van mensen die geconfronteerd worden met hoge bloeddruk. De Heer God leert ons en geeft ons woorden om mee te nemen, zodat wij gezond leven. Het versterkt ook ons immuunsysteem en al onze gehele vitaliteit. Vandaag
worden wij opgeroepen om aan gezondheid te denken, door liefde te delen met de anderen, ook ons eigen lichaam, geest en ziel lief te hebben, door het kwade te overwinnen, door het goede te doen. Mogen deze woorden ons allemaal bemoedigen om dicht bij God te blijven en te luisteren naar zijn woord, zoals hij ons vandaag zegt. Blijf goed doen in het leven en het zal ook goed gaan met u en met mij, met ons allen. Amen.

Laten wij in gebed gaan. Liefdevolle Vader, tot u komen wij eens morgen in de naam van Jezus de Christus, onze Heer. Wij willen u danken, hemelse Vader, zo waar u zo begaan bent met elk een van ons. Uw grote liefde jegens ons hebben wij ook vandaag mogen proeven uit uw woord, om onder alle omstandigheden de goede weg te blijven bewandelen, door steeds het goede te doen en niet te vervallen in de neiging om het kwaad met kwaad te vergelden. Wij danken dan ook voor uw oproep via de apostel Paulus om ons te richten op een gezond, betekenisvol en gelukkig leven en ons niet blindelings te laten leiden door emoties, eer of overlevingsdrift. Helpt u ons hierbij, hemelse Vader? Wilt u alles wat onzuiver is in ons dan ook verwijderen en ons reinigen met het kostbaar bloed van onze Heer en Heiland Jezus Christus, welke gevloeid heeft op Golgotha tot vergeving van al onze zonden. Vergeeft u ons voor alles wat we verkeerd hebben gedaan en leidt u ons op de weg in het leven met vrede, met vreugde en kracht naar het eeuwig leven toe. Reinig en heiligt u ons in Jezus Christus en vul ons opnieuw met uw Heilige Geest, opdat wij met uw gaven, hemelse Vader, de medemens mogen dienen tot eer en glorie van uw Heilige Naam. Maak ons ontvankelijk voor uw gaven. En met u en ons willen wij dan ook bidden voor al de zieken. O Heer, wilt u hen aanraken en uw hele kracht door hen heen laten stromen. Door hun lichaam, door hun ziel en geest laten stromen. Opdat zij genezing mogen ontvangen in de naam van Jezus de Christus. Wilt u ook met de eenzamen en de bedroefden zijn. Schenk hen de ware troost en kracht. Opdat zij het mooie van het leven terug mogen zien. Wilt u ook met hen zijn die te kampen hebben met zorgen en pijn, zowel in ons eigen land als elders in de wereld. Dan denken wij vooral aan de mensen die door geweld, ja, Heer God, door oorlog en rampen getroffen zijn. Wie zijn nabij, hemelse Vader? En zo gaan onze gedachten ook uit naar al de jarigen van vandaag en zij die iets te vieren hebben. Wilt u hen blijven zegenen? Uw zegen op hen leggen, Heer God, opdat zij u mogen danken en tot zegen mogen zijn voor de anderen. Wij willen ook bidden voor al onze dierbaren, waar ze ook mogen zijn. En vooral ons geliefd land Suriname. Wij leggen al de verantwoordelijken van het land in uw machtige handen, opdat zij inzicht en wijsheid van u mogen ontvangen, om ons allen als één volk een goed leefbaar leven te bieden. Leidt u ons in het leven van elke dag. Beschermt u ons en voorziet u ons in alles wat wij nodig hebben. Dit danken en bidden wij u in de naam van Jezus, de Christus, onze Heer. Amen. Amen. Lieve zusters en broeders, alvorens wij dit programma besluiten, wil ik ook dan ook de zegen uitspreken over u. Ontvangt u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht lichten over u en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen. Geliefde zusters en broeders, ik wens u verder een heel gezegende dag toe en een heel gezegende week. De Heer God, zij met u.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpalani. Kirpalani. Safe and enjoy.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier, Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.
4: Thank you, cause you keep on blessing. Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
5: Zranazani. Naskip. Naf.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar Radio Shalom. Gewoon ieder uur van de dag. 94.5 Inspiration FM. Het kan niet anders.

0: Statistin Uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpalani. Kirpalani. Save and enjoy.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi asiki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso mansma presi. Bosi srefi kanchari asiki gomoro fara. Te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kon psa tu taki a baby e kon na grontapu na nga malengri noso dede. E fu you no dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. So langa you siwan soro go wan teng na datra, chari you patna outu. Freiri na nga koni. Wear you condom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga dempatna fuen.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trends Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trends Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer 8122 3K.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. Het was in de vroege ochtend dat de Heer tot mij sprak om met u te spreken over de gezindheid of mindset waarin zoveel van ons leven. Deze gezindheid of mindset laat zich kenmerken door twee woorden, namelijk voor of tegen. Dit was ook de gezindheid of mindset waarmee de Jozua de opdracht van de Heer benaderde om Jericho in te nemen. Want geobsedeerd of in de ban van de dikte van de muren van Jericho ziet Jozua een man met getrokken zwaard tegenover zich staan. En geheel in de greep van zijn mindset, dus zijn manier van denken, realiseert hij zich niet eens dat er zich voor zijn ogen een bovennatuurlijk gebeuren plaatsvindt. Want voor hem staat een man, de aanvoerder van het leger van de Heere, gezonden door de Heer om Jericho in te nemen. En in plaats van dankzegging en aanbidding aan God te brengen, springt hij door zijn oude manier van denken aangedreven naar voren met de vraag: bent u voor ons of voor onze tegenstanders? Jozua hoofdstuk 5, vers 13 en vers 14. Dit is ook de mindset of typische manier van denken waar de meesten onder ons mee rondlopen. Het steeds weer denken in termen van voor- en tegenstanders, voorspoed of tegenspoed. Met Jozua was dit ook het geval, want zijn ogen waren niet gericht op God en de belofte die God hem gegeven had, maar op de moeilijkheid waarvoor hij zich geplaatst zag. En dat terwijl de Heer hem duidelijk gezegd had: zie, ik heb Jericho met zijn koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Jozua hoofdstuk 6, vers 2. Zijn ogen waren gericht op de dikke muren van Jericho. En toen God het wonder zou verrichten om Jericho in te nemen, had Jozua dat nog niet eens in de gaten. Daar hij nog altijd gevangen was in zijn denken van: bent u voor of tegen mij? Maar met het antwoord dat de man aan Jozua geeft, laat de Heer aan Jozua weten en ook aan u en mij dat die gezindheid of manier van denken bij God niet bestaat. Want hij zegt: nu ben ik gekomen. Met andere woorden, bij God bestaat er geen partijschap, dus geen voor of tegen. Want zijn liefde voor ons allemaal is onbaatzuchtig en onveranderlijk. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. Hebreeën hoofdstuk 13, vers 8. En laat ik het nog eens herhalen. De God die de hemel en de aarde geschapen heeft, is nooit en te nimmer tegen niemand van ons. Anders waarom de woorden van Jezus? Want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. Johannes hoofdstuk 12, vers 47.
En daarom ook dat de Heilige Geest ons oproept om onze verkeerde gezindheid op te geven en zegt: laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 5. Jezus zijn gezindheid, dus zijn mindset, was nooit voor of tegen ons, maar nergens anders opgericht of op gefocust dan op het woord, dus de wil van God. Geen wonder dus dat de Heilige Geest ook aan ons zegt om dat denken dat ons verhindert een wonder van God te ontvangen, te vernieuwen. Dus ons eigen denken prijs te geven in gehoorzaamheid aan het woord, dus de wil van God. En zegt: word veranderd door de vernieuwing van uw denken. Romeinen hoofdstuk 12 vers 2. Willen wij de ervaring beleven dat iedere belofte van God waar is, dus ja en amen, dan zullen wij moeten veranderen in onze gezindheid of mindset. Dus de manier van denken die ons gevangen houdt in de sfeer van voorstanders en tegenstanders, van voorspoed en tegenspoed. Zolang wij door deze gezindheid of mindset gevangen worden gehouden, is God niet veel meer dan een mascotte. Iets dat je met je meedraagt voor geluk, maar waarmede jij geen persoonlijke relatie hebt. Met andere woorden, je praat over God, je zingt voor God, je leest over God, je hoort over God, maar je hebt geen persoonlijke relatie met Hem en hebt ook niet zijn gezindheid, dus zijn manier van denken. Dit is dan ook de directe oorzaak waarom jouw gedachten door de problemen worden vastgehouden en jij zijn woord, dus zijn beloften, niet vertrouwt. Maar God, die niet voor of tegen ons is, heeft voor een ieder van ons een wonderbaar plan voor ons leven voorbereid. Maar dit zullen wij pas dan ervaren wanneer wij uit de greep van deze gezindheid of mindset dat God voor of tegen ons is, bevrijd zijn. Daarom dan ook dat Jozua zich afvroeg of de man die God voor hem had gezonden voor of tegen hem was. Maar bij Jezus was dit niet het geval. Want bij hem kwam de vraag niet naar boven of de Vader wel of niet voor hem was. Toen hij de woorden las die de profeet Jesaja over hem geprofeteerd had. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Jesaja hoofdstuk 53 vers 3. Met een mindset van voor of tegen zou Jezus het hier hebben uitgeschreeuwd en zeggen: God is tegen mij. Maar dit was bij Jezus niet het geval. Want zijn relatie met de Vader gaf hem de absolute zekerheid dat Gods plan met zijn leven het beste was. En niet wat hij als mens graag gewild zou hebben. En daar getuigt de Heilige Geest van en zegt: en in zijn uiterlijk,
als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 8. Bij hoeveelen is het niet zo dat wanneer het ons voor de wind gaat, dat zeggen wij dat wij voorspoed hebben en dat God ons zegent. En wanneer het niet gaat zoals wij dat zouden willen, noemen wij dat tegenspoed en denken wij dan heel stilletjes dat God niet naar ons heeft omgezien. En in feite bevestigen wij met deze gezindheid of mindset dat God voor of tegen ons kan zijn. Terwijl dit ons juist ervan bewust zou moeten maken dat onze ogen niet op de wil van God gericht zijn, maar op onze eigen lusten en verlangens. Wat in feite betekent dat God voor ons niet veel meer is dan een mascotte. Dus iets dat jij met jou meedraagt, dat jouw geluk zou moeten brengen. Wat het directe bewijs is dat wij met God geen levende relatie hebben. Ergo, dus ook geen eeuwig leven hebben. Want hem kennen is eeuwig leven. En om aan ons allemaal te laten weten dat weet hebben van God, of anders gezegd, kennis hebben van God, Jezus en de Heilige Geest, dat dit nog niet wil zeggen dat wij geestelijke mensen zijn. Daarom houdt Jezus ons een allegorie voor en zegt: voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zich. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Johannes hoofdstuk 12, vers 24. En met dit verhaal zegt Jezus aan u en aan mij dat geestelijk leven pas mogelijk is wanneer onze oude mens als een zaad in de grond wordt gezaaid en sterft en het nieuwe leven daaruit voortkomt. Zo komt bij ons het nieuwe leven vrij wanneer wij niet langer onder gezag staan van onze eigen wil, want wij hebben onszelf in totale gehoorzaamheid overgegeven aan de wil van God. Alleen dit proces van afsterven van jouw eigen verlangens, lusten en ambities garandeert dat wij niet langer worden aangestuurd door de gezindheid of mindset van: ben jij voor of tegen ons? En laat ons de ware God kennen, doordat wij nu een levende omgang met hem hebben. De garantie dat wij ook eeuwig leven hebben. Pas wanneer wij het besluit hebben genomen om ons leven niet langer te laten leiden door de gezindheid of mindset van voor- en tegenstanders, maar door het woord, dus de wil van God, ontstaat er in ons leven de gelegenheid dat het plan dat God met jouw leven voor heeft tot ontwikkeling kan komen. En dat is het tot leven komen van de geestelijke mens. Anders gezegd, jouw totale overgave aan de Heer Jezus is de garantie dat jij niet langer jezelf zult overgeven aan die gezindheid of mindset die uitsluitend gericht is op jezelf en niet op God. Want daarmee vervul jij de voorwaarden dat Gods plan met jouw leven kan beginnen, namelijk de uitgroei van de geestelijke mens en het afsterven van de aardse of natuurlijke mens. Zolang jouw manier van denken, dus jouw gezindheid, nog wordt aangestuurd door de gedachte
dat je voor- en tegenstanders hebt, zul je gevangen blijven in de natuurlijke wereld. En kun je God in feite niet zien, dus ook niet ervaren. Want, zegt Gods geest, God is geest. En wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Johannes hoofdstuk 4, vers 24. Mogen de Heer u geven verlichte ogen des harten, om te verstaan hetgeen Gods geest tot ons spreekt. De Heer zegene en behoede u op al uw wegen.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: The news the kringlo winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe vondst. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

1. Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

De missie van Logos International is het evangelie van Jezus Christus prediken, demonstreren en onderwijzen aan alle mensen. In onze visie streven we ernaar om een lerende gemeente te zijn die geleid wordt door dienstbare leiders, ondersteund door loyale en verantwoordelijke medewerkers. Onze spiritueel en emotioneel intelligente leiders willen een geestelijke transformatie in de samenleving ontwikkelen die gestoeld is op liefde en geloof door de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Als gemeente willen wij een voorbeeld zijn van wat wij prediken om iedereen te stimuleren om door de kracht van het evangelie te komen tot een doelgericht leven.

I pour you that pay. Therefore, that will pour in that pay. When a Sunday me want do, me no man do na lo de bar. Me musu pour in at lo de bar. What's my Jeremy Johnson? Me musu pour in at lo de bar. O pour in o charing commit me. You see, so lazy. Where one God commit we na a praise pe we dem a angel we must go meet God on a pe a day because a praise pe we dem no bon God no man commit a must support it that person that a do a new sanity. You was my Jeremy Johnson. Oh, me opi be cry me. Where one God commit we, my God a work to you for committing na a praise pe a day. Was my Jeremy Johnson. Make u lukumoro fara. 2 Samuel 9. Daarop liet de koning hem halen. Vers 6. En Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David. Wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. David zeide Mephibosheth en hij antwoordde, hier is uw dienaar. Daarop sprak David tot hem, vrees niet, want ik zal u voor zeker trouw bewijzen. Dus eigenlijk, me begrijp, if Mephibosheth begin vrede, me begrijping. Because hij moest denken dat hij, Saul be op een probleem dan aan David. En ik denk Mephibosheth besef dat David dan aan Jonathan, be make one belofte. Saul be op een probleem dan aan David. So if koning send car you, if a lamb in a man long, in a man do next, in a man go kibri, na chadem chari, we see weiger, do chai kofesa, koon want if a lamb. So me begrijp if Mephibosheth be denna in a posisi that I be frede, that sang koning David wan nanga me. Zij de meka konu esin karmi. Regelijk a posisi in sami de. Mi no de waard genoeg. En dat na so lezi sasma etaige wi. Mi no de waard genoeg. Vu go mit a konu. Me mi taige yu tide. So langa gado sen kar yu. Arke mi so langa gado sen kar. A dey di ay sen kar yu yap warde. Me hope you be begrijp me. A dey di ay sen kar yu yap warde. A dey di ay sen kar yu I belangrijk. A dey di ay sen kar yu I bijzonder. Because the a sen kar yu na omdat a wan set yu libi. Na omdat a wan verander yu libi. Na omdat a wan verander sanina in yu. Meku lukumoro fara. Terwille van uw vader, dus mi konta pa belofte die mi meki nanga Jonathan. En me bribi dat tide manten, tide bakadina, gado o konta pa belofte die a mek nanga Jesus commit you nanga me. Was my Jeremy. Me bribi dat gado o konta den belofte die a mek via Jesus commit you nanga me. Amen. Because Doro Jesus, you nanga me de blessi. Because Doro Jesus, you nanga me up opo Doro. Because Doro Jesus, you nanga me up overwinning. Because Doro Jesus, you nanga me tide a day ka waka lex ma di frey. You nanga me tide a day ka waka lekisma di abba overwinning. Doro Jesus. So Mephibosheth, kis genade na ina einfa konu Doro empa Jonathan. Yes. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven. En gij zult geregeld aan mijn tafel eten. Dus als ik begin, dan dat hij, me pour you eerst uit Lodebar. Ik kom met me. En atras aan samo do, alle de sanni die u belasi. En arke me boom, ano dat na you be last thing. Ma you pa, you opa be last thing.
You know, begrijp me. And on that night, you, eigenlijk, if you open, no be last than them, but if you. Eigenlijk, if you man no be last thing, then both of you. Eigenlijk, if he all man no be last thing, then both of you. So, gather a hairstyle, sang a geslag be lassie. So, gather a tiger, mefie boset, ala de sunny, the soul eigenlijk be lassie. The sun, the soul be muskina Jonathan, and Jonathan be giden a you, ala de sun that he me giden be.

0: Je m'appelle Anastasia. Je vis en Guyane. Je travaille bien à l'école. Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Beininon. Şıp şıp tırırtı. Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Hey. Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus Jus en Jer Aboskopodisi, ik zie u daar.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Ik doe Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 2:00.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, naskip, naviu.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten. Asiki disi kandresi tena ini arutu fueng. Solanga yushiwan soro, go wawanteng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fueng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: Leininon. Shup, shup, tyrytyty.
1: Internet, fast bellen, mobile data and mobile bellen. Connected na oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko, met TVSU business pakketten zijn alle klanten fresh and online. Connected na scoro, online plus lady is lobby.
2: Connected a la se. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 3 uur.
1: Mijn naam is Linda Jork en verzorg het programma. We willen dat Jezus wordt verhoogd en dat hij gekend wordt in ons land. Vanmorgen ga ik voor u lezen uit Galaten 2, vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd, tot leef ik. Toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Wij zijn allemaal als gelovigen. Deze tekst heeft dus betrekking op ons als wedergeboren mensen. We zijn gelovig, we zijn een nieuwe schepping. Toch, u bent met Christus gekruisigd. Wij allemaal zijn met hem gekruisigd. Dus we hebben de oude mens door deze kruisiging afgelegd en stappen nu in een nieuw leven. Een nieuwe mens. We hebben nu een nieuwe levenshandel en wandel dat Christus moet behagen en niet de wereld. We zijn in de wereld, maar we zijn niet van deze wereld meer. We behoren Christus Jezus toe. En we moeten hem met onze nieuwe levenshandel en wandel behagen. Ons alles ook ons spreken. Ja, dat is zijn wil ten opzichte van ons. De dingen Gods en alles moet aan onze levenshandel en wandel te zien zijn. Dat we een nieuwe schepping zijn, dat we veranderd zijn. Dit oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Dus het oude kan niet stand houden in uw leven. Hoe u handelde en wandelde kan niet stand houden. Dat is voorbij gegaan. U stapt in een nieuw leven met Christus Jezus en de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is nu ook uw leidsman. Hij woont in u omdat u een nieuwe schepping bent. En hij wilt u ook leiden. En u moet zich alleen maar als een wedergeboren christenen openstellen voor de Heilige Geest God. U moet een relatie opbouwen, niet alleen met Jezus en de Heilige God, Jehovah, maar ook met de Heilige Geest. Hij is onze gids, hij is onze raadsman, hij is onze adviseur. Hij is alles vinden we bij hem. En daarom moeten wij die relatie opbouwen met God, met Jezus Christus. Maar de Heilige Geest is belangrijk. We moeten hem niet vergeten, we moeten hem niet aan een kant zetten, want hij is een adviseur. God heeft hem ons als eigenlijk een gids ook gegeven. Om ons een inzicht te geven waar we aan inzicht en wijsheid en noem maar op tekortschieten. Als u op elk gebied van je christelijk leven wilt hij voorzien. Maar u moet een relatie met de Heilige Geest opbouwen. Zoals u een relatie hebt opgebouwd met de Heilige God en met Jezus Christus. Is de Heilige Geest erg belangrijk in het leven van een wedergeboren christen. Dus neem hem aan als je gids en je adviseur. Praat met hem, converseer met de Heilige Geest. Heel veel mag je met hem een gesprekken voeren. Dat mag en hij luistert. Maar hij praat ook hoor, dus je moet jezelf openstellen en ook stilzitten en luisteren naar de Heilige Geest. Opdat hij je op grond van jouw vraag kan antwoorden. Daarom, toen Christus is opgevaren, heeft hij gezegd dat hij een vriend voor ons gaat sturen. En die vriend was de Heilige Geest. Het is niet zomaar. De Heilige Geest kent al de diepten Gods. En hij kent ook al de diepten van ons, al onze plannen. Maar hij wil dat wij een vruchtbaar christelijke leven leiden. En daarom eigenlijk heeft God ons de Heilige Geest gegeven. Die alles ziet, alles weet en ons zal leiden. Onze hele leven lang ons adviezen zal geven. Adviezen van een wijsheid waar wij in wijsheid tekort zitten. Noem maar op, hebben wij vragen. We kunnen hem vragen, we kunnen hem van alles vragen. En hij zal ons adviseren. Hij is de Heilige Geest van God. En hij is een gids. Een gids is hij voor ons. We zijn dan, we hebben Christus aangenomen. We zijn een nieuwe schepping. Het oude leven is voorbij gegaan. We hebben het afgelegd. We gaan nu anders denken, anders praten. toch door de Heilige Geest ook die in ons woont. We hebben geen wereldse dingen meer als adviseur van, nou, ik zal voor advies gaan voor alles wat ik nodig heb, dat. Ja, we hebben mensen, christenen ook nodig om ons op een bepaald gebied te adviseren, maar u hebt een gids in u, de Heilige Geest die u hebt aangenomen. Hij is een gids in u. Hij kan u van alles en nog wat adviseren. Woord zegt daarom in Galaten 2 vers 20, zegt Paulus nogmaals, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Hij heeft zich voor ons al overgegeven. Wij moeten alleen maar de stap van geloof nemen en ons geheel en al overgeven aan de Heilige Geest, aan de Heer, aan de Heilige Geest. De Heilige Geest die eigenlijk een gids voor ons is om ons te adviseren op elk gebied waar wij advies nodig hebben, waar wij in het duister tasten met dingen. Toch, maakt niet uit wat het is, Hij zal ons adviseren. Want God weet alles, ziet alles, kent alles en Hij is de maker van alle dingen. En zo is de Heilige Geest ook. Hij is onze gids. God heeft u lief. En God wil dat u een relatie, een goede relatie, een stevige, een hechte relatie met hem opbouwt. Maar we moeten de Heilige Geest niet aan een kant zetten. Hij is niet weg te denken. Hij is ook nodig in deze relatie. Hij is dringend nodig in deze relatie tussen ons en God en de Heer Jezus Christus. De Heer wil ons gebruiken. Hij wil hoger op met ons gaan. Dus bouw je relatie op met God. Bouw je relatie op met Jezus, maar vergeet de Heilige Geest niet. Bouw ook een relatie met hem op, want hij is je vriend. En hij wil grote dingen Gods door u doen. Wanneer God door mensen heen werkt, is het de Heilige Geest die de diepte Gods kent en die ons zal leiden om vruchten te dragen voor Gods Koninkrijk. Want zonder hem zijn we niets. We hebben Jezus nodig, we hebben God nodig. Maar zonder de Heilige Geest zijn we niets. We hebben hem dringend nodig als gelovigen. We moeten hem nooit aan een kant zetten. Hij is een leermeester, hij is een teacher, hij is een onderwijzer. Hij adviseert. Bouw een goede relatie op met de Heilige Geest als gelovigen. Roep tot God en hij zal u antwoorden en u grote en ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan je niet weet. Maar vergeet de gids niet, vergeet de Heilige Geest niet, die God aan ons heeft gegeven toen Jezus is opgevaren naar de hoge. De Heilige Geest is niet zomaar, het is niet een zomaar werk dat God heeft, dat is volbracht door Jezus Christus. Toen de Heilige Geest is nedergedaald over de gemeente. De Heer wil dat u erkent dat de Heilige Geest een gids is. Een gids is in jouw leven. Hij is er om je te sterken, om je wijsheid te geven, opdat je stapt in de plannen die God met jou heeft. Zonder de Heilige Geest zijn we niets. We zijn niets zonder de Heilige Geest. De Heer steekt zijn handen open, zegt hij. En hij wacht op jullie allemaal als gelovigen om te stappen in zijn wil. Want de Heer wil velen gebruiken. Er zijn velen die zitten te luisteren, maar ze weten dat ze een missie hebben daar waarin ze nog niet zijn gestapt. Maar stap in de dingen die je voor God moet doen, zodat de Heer ook hogerop met je kan gaan. Toch, want de Heer wil ons gebruiken, zodat andere zielen gered worden. We moeten niet maar zitten en luisteren. We moeten luisteren. Want als het evangelie verkondigd wordt, en moeten we luisteren. Het is om ons te sterken. Het is om ons te sterken, om ons te bemoedigen. Om ons hoger op te brengen met de dingen Gods. Toch, het evangelie wordt verkondigd om ons ook in vuur en vlam te zetten voor Jezus. Geef jezelf dan geheel over aan de Heilige Geest, aan de dingen Gods, zodat God ook behagen kan hebben in jou. Voltooi de missie die je hebt te voltooien op aarde. Doe niets halverwege, maar voltooi het. De Heer kijkt naar jou, hij wacht op jou, hij wil grote dingen door jou doen. Toch, de Heilige Geest is in jou. De Heer heeft zich al voor ons overgegeven. draal niet en wacht niet langer met wat je moet doen voor God. Want er zijn vele mensen die weten dat ze roeping op hun leven hebben, maar ze zitten. Ze doen niets. Maar het is de Heer zijn wil dat u opstaat en de dingen Gods doet, dat u moet doen voor God. En niet langer wacht en niet langer draalt. God is liefde. Hij steekt zijn handen open naar ons allemaal en hij wacht op ons. Het oude is in ons voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Je oude leven moet je afleggen en het nieuwe omhelzen. En het nieuwe omhelzen en doorgaan, doorgaan met de dingen Gods. Toch, de Heer is liefde. Zijn liefde is oneindig. En hij talmt niet met zijn beloftes. God talmt niet met zijn belofte. Alles wat hij zegt dat hij gaat doen, gaat hij doen. Alles dat hij zegt dat hij door jou heen gaat doen, hoe hij je gaat gebruiken, wil hij doen. Hij staat klaar, houdt zijn handen open. En indien je nog geen, niet ingestapt in wat je moet doen voor de Heer, stap er gauw in, want de Heer wacht. Je bent met Christus gekruisigd en toch leef je. En voor zover je nog in het vlees leeft, leef je door het geloof in de Zoon van God, die jou heeft liefgehad en zich voor jou heeft overgegeven. De liefde van God is grenzeloos. De lengte, de diepte, de wijdte, de hoogte van die liefde is onmetelijk. De Heer strekt zijn handen open naar ons en hij wacht op ons om. Je hebt een missie op aarde, u bent niet zomaar geboren, u hebt allemaal een missie op deze aarde om te volbrengen. De Heer zegt, stap in de dingen die je voor hem moet doen. Hij wacht op jou. Hij wil grote dingen door jou heen doen. God is liefde. Jezus is gekruisigd. En uit liefde voor ons heeft hij zich laten kruisigen om ons dichter bij God te brengen. En door hem hebben wij de vergeving van zonde. Zijn liefde is oneindig. We danken hem voor zijn oneindige liefde. We danken hem dat we door zijn Zoon Jezus Christus die naar het kruis is gegaan. Dat we onze zonden vergeven zijn. Altijd vergeven zijn, dat hij ze nooit meer gedenkt. De Heer strekt zijn handen open naar ons allemaal. Laten we in de liefde van God stappen. In wat wij, in datgene waarvoor wij geroepen zijn. De Heer is langmoedig. Hij draalt niet met zijn belofte. Bedankt voor zijn langmoedigheid, want hij heeft ontzettend veel geduld met ons. Maar we kunnen hem eens even aan zijn geduld denken, maar het kan ook eens ophouden. We moeten ook het woord gehoorzamen. Lees dagelijks je Bijbel. Mediteer het woord. Evangeliseer, zegt de Heer. U bent een gewonnen ziel al. Er heeft iemand voor u geëvangeliseerd en je bent een gewonnen ziel. Je gelooft in de Heer. En u moet hetzelfde ook doen om het evangelie te verkondigen. Voor zij die dreigen verloren te gaan in je buurt, in je familie. Praat over de Heer, dat is Gods wil. Ik eindig weer met Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik. En als ik zeg over ik, dan bedoel ik niet ik, maar dat zegt het woord als u dat leest. Met Christus ben ik, of u, gekruisigd. En toch leef ik. Is niet meer mijn ik. Toch is niet meer onze ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Met deze woorden bemoedig ik u, maar ik bemoedig u niet alleen. Toch, ik wens u een gezegende nieuwe week toe. Ik groet u en ik wens u een gezegende nieuwe week toe. En dat u deze tekst deze week ook meeneemt. En dat u het woord van God verkondigt aan alle zielen in uw omgeving die dreigen verloren te gaan. God is liefde. God houdt van u. En hij talmt met geen enkele belofte. Al zijn beloftes gaan in vervulling. Draal niet en wankel niet in de dingen Gods. Wees standvastig in je geloof en praat over Jezus. Red zielen voor Gods koninkrijk. Dat is Gods wil van, ten opzichte van ons, dat wij zijn woord lezen, het gehoorzamen en het uitvoeren. Voer het uit. Zwijg niet langer. Praat over Jezus, gelegen en ongelegen. Hij is gekruisigd. Uit liefde voor de wereld is hij gekruisigd. En hij heeft door zijn kruisiging de relatie hersteld voor ons met God. Want door de zondeval van Adam en Eva was die relatie verbroken. En hij heeft het hersteld. En daarom kunnen wij nu, door in het nieuwe verbond vallen wij, door Jezus Christus kunnen wij nu tot de Allerhoogste God gaan. De Heilige God die geen zonde behaagt. We kunnen door Hem, door Jezus Christus nu tot God gaan. Het is iets waarvoor wij de Heer eigenlijk vaak genoeg moeten dankzeggen. Ik wens u een gezegende nieuwe week toe. Hou vast aan de Heer. Amen.
0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur. Middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double SketchUp.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
2: Ja, was het trek?

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven. Ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren. Waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel's visie. En ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machten zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend 30:30 toe.
2: Goedendag, mijn mensen. Vandaag zijn we weer in uw huiskamer met uw programma Zorg met een Stem van de Stichting Patiëntenplatform in samenwerking met Radio Shalom. Na lange tijd zien we weer bepaalde dingen, of nou niet na lange tijd, maar laten we het zo beginnen. In het leven zijn een aantal situaties waarop je invloed hebt en sommige heb je geen invloed. Maar allemaal beïnvloedt jouw gezondheid. En vandaag wil ik het hebben over wateroverlast en de onzichtbare risico ervan. Wat is het eigenlijk? Wanneer we kijken naar de situatie nu, zien we dat nu heel veel regen vallen nu. In sommige plaatsen lopen huizen onder water en ze blijven heel lang onder water. De isolaties, dat je niet uit huis kan. En soms is het zo erg dat het water in je huis zit. Hoe verder met zo'n situatie? Heeft het invloed op jouw gezondheid? In zekere zin, ja, het heeft wel. We hebben awatra van nodig, maar soms awatra komfuru tumsi. Dit is eigenlijk een probleem. Wat zijn de mogelijke problemen hiermee? Zichtbaar zien we vernietigen van meubels, soms auto's vernietigen op straat en noem maar op. We zijn al over isolatie, je kan niet makkelijk uit huis gaan. En ja, en nog maar allerlei dingen die je soms vraagt om migaro hoe verder. Het hinderlijk van dat ding is, je hebt nergens te gaan klagen of zoeken voor oplossing. Want wie ga je vergoeden? Wanneer het water langzaam zo op straat en in je huis komt, krijg je vaak, laten we zeggen, we zitten met verontreinigde water. Het water is vies en zit vol bacteriën en chemische stoffen, dingen die je niet eens denkt, zitten erin. En soms ben je verplicht erin te gaan, omdat je niet anders kan. En we kunnen het probleem verdelen in materiële schade, maar ook fysieke en psychische ofwel mentale gezondheidsprobleem. Een van de dingen die we zeggen is verontreinigde regenwater in huis gemengd met allerlei dingen, riool en noem maar op. Wat kan er gebeuren? Doordat het water zoveel zit in het water, bacteriën, salmonella, E. coli en noem maar op, kan het zijn dat je darmklachten van krijgt. Of maagklachten. En soms nog erger, weet je, dus klachten die je soms niet kan die je niet weet van waar het komt. Omdat het water met allerlei infecties dingen zitten. Laten we zeggen, allerlei dingen erin zitten die zorgen voor allerlei infecties. Huidinfecties kan het zijn. En mensen met wondjes, die soms in aanraking komt met het water, heeft ook problemen. Want het kan zijn dat je wond erger wordt, verontreinigd wordt, waardoor de genezingsproces erger wordt. Je bent verplicht te lopen in laarzen en soms zit het water ook in je laars. Dus het is een heleboel, we moeten zeggen, ongemak met het regenwater. Een andere zaak is dat sommige ziekten, bijvoorbeeld de ziekte van Weil, in deze tijd, ja, de kop kan opsteken. Als we praten over de epidemiologische driehoek, dus klimaatomstandigheden, ziekteveroorzager en gastheer, dan krijg je een ziekte. Dus nu is de klimatologische omstandigheden heel, heel, heel gunstig voor het ontstaan van allerlei ziekten. Er kan allerlei dingen ontstaan, ook bijvoorbeeld schimmelvorming. En dat is heel, heel gevaarlijk, want je ziet die schimmel niet. En dat kan zorgen voor andere problemen. Vooral diabetici moeten in deze tijd extra voorzichtig zijn. Want onderschat het niet. Als u diabetes bent en u heeft een wond en het komt in contact met het water, met nog erbij schimmelprobleem, is er een hele, hele grote risico dat uw wond niet makkelijk gaat genezen. Daar nog bij komen kijken dat je kan niet misschien makkelijk naar de dokter gaan om aan uw medicijnen te komen. Dus het is probleem op probleem. Dus regenval is niet zo onmakkelijk. Men heeft heel veel ongemak voor ons als mens. Daarna ga je nog bepaalde dingen krijgen doordat je in die situatie zit. Want kijk, doordat je schimmel krijgt, krijg je ook een muffe lucht in de omgeving. En dat kan ook zorgen voor irritatie van je luchtwegen. En dat kan zorgen voor ademhalingsklachten, hoesten en noem maar op. Allergieën. Mensen met astma kan dat die astma vererger wordt. Dus in deze periode is het van groot belang dat jij als persoon extra gaat letten op je gezondheid. Wanneer we letten op dit probleem, van wateroverlast, is het van groot belang dat we ook letten op, nagaan, kandelen in drie situaties. De ene is een natuurlijke situatie. De tweede is dat de overheid nalaat om goten op tijd op te halen. Maar de derde is ons gedrag ook. Dat we soms heel nonchalant omgaan met vuil. We dumpen vuil hier. Maar ook een andere zaak is die we vaker niet vaak erover praat, is de niet geschikte koker die men zet om het koot te dempen. Dus het probleem is heel, heel divers. Jij als persoon moet letten op deze dingen. Want jij die last van ondervindt, jij bent slachtoffer ervan. Dus vandaar dat het van groot belang is dat jij op een aantal dingen gaat letten als persoon. Waar je woont en hoe zaken voor jou, hoe je zaken gaan doen om jouw gezondheid te beschermen. We hebben al vaker gezegd in verschillende uitzendingen dat jouw gezondheid 30% afhangt van jouw gedrag. Dus jouw gedrag heeft 30% invloed op je gezondheid. Dus het is van groot belang dat jij als persoon rekening houdt met jezelf, want vaak letten anderen niet op jou. Jij gaat het zelf moeten doen. Dus de situatie waarin we zitten, afhankelijk van waar je bent, chemische situatie in het water, want bijna overal is er een monteurzaak. Denk maar hoe het water verontreinigd wordt door allerlei dingen van de garages. We zitten ook met andere dingen, bijvoorbeeld misschien iemand heeft bepaalde stoffen, chemicaliën die gebruikt worden voor landbouwdingen en het komt ook in het water. Dus het is divers en dat kan zorgen voor bepaalde huidirritaties. Waar ben je? De locatie waar je bent bepaalt soms de risico die je loopt. Mensen die soms in een gezonde omgeving zitten waar men geen last hebben van wateroverlast, die kunnen makkelijker over zeggen, hey, asana nou een probleem, want ik ga doorheen. Maar mensen wiens huis onder water loopt, straat loopt onder water, en je zit nog met bepaalde kwalen, dus bijvoorbeeld een ziekte, chronische ziekte, jij zit echt met een groot probleem in deze tijd. Het water is niet onze vriend op dit moment. Vandaar dat het van groot belang is dat jij zo goed als mogelijk doet wat voor jou van groot belang is om jouw gezondheid te beschermen. Ik geef je een moment van om te luisteren naar de muziek. En dan kom ik weer met het laatste gedeelte waar we praten over het geestelijke aspect van wateroverlast. Want we hebben gesproken over het lichamelijke, wat zichtbaar is en ja, zie je. Maar het psychische aspect is ook niet te onderschatten bij deze. Tot zo.

Ik hoop dat u geluisterd heeft naar de muziek en genoten heeft. En dan gaan we verder met het laatste gedeelte van het programma. We hebben al gezegd dat gezondheid lichamelijk, geestelijk ook is. En we kijken naar het geestelijke aspect ofwel een mentale impact of mentale impact van deze situatie. Wateroverlast op je gezondheid. Een stressfactor wordt vaak onderschat bij deze. En doordat je stress door wateroverlast, is het vaak zo dat je soms dingen kan doen die voor jouw gezondheid schadelijk is. Je kan misschien andere handelingen plegen, slecht eten en noem maar op. Dus ook de financiële schade, materiële schade, wordt vaak onderschat. Want die heeft weer invloed op je mentaal zijn. Want je denkt, hoeveel geld heb ik al gestopt? Hoe duur heeft het in me gekost? Mijn auto is kapot, dit is kapot, dat is kapot. Hoe kom ik eruit? Dan zit je nog in een situatie van, hoe kan ik aan mijn medicijnen komen? Vooral als je geïsoleerd bent. Je kan niet eruit gaan. En je moet medicijnen hebben. Dus de schade is heel groot. En door die stress wat je loopt, kan het zo zijn dat je slapeloze nachten krijgt, angstaanvallen en andere dingen nog. En vooral nog als je merkt dat het rieken niet ophoudt. Dus het komt. En wanneer je ziet dat het heel rustig, rieken teruggaan, één dag geen rieken en je denkt weer je huis op weer schoon te maken. En dan begint het weer te rekenen. Dus mensen, we onderschatten het. Maar het is heel stressvol. En het heeft invloed op jouw functioneren als mens. Want al die, eigenlijk, het film draait weer. Hè. Je gaat zien dat je water in huis ziet zonder dat het water in huis is. Je kijkt naar dingen die kapot zijn gegaan. Dus en het grote financiële plaatje wat eigenlijk op enkelijk, het lijkt of het zo op je voorhoofd plakt dat je niet verder kan zien. Want je ziet al, wat gaat dit mij weer kosten? Dus het is niet eenvoudig. Het is belangrijk dat je in deze situatie hulp zoekt. Hulp zoeken, want anders wordt de situatie van kwaad tot erg. Want vooral als je nu slapeloze nachten hebt, je kan niet slapen zoals je wil, angst aanvallen en zo. Het is heel belangrijk dat je hulp zoekt. Onderschat het niet. Praat met mensen. Praat met mensen die jou kan helpen. Mensen die jou kan ondersteunen. Niet alleen financieel, maar ook psychisch om de zaak anders te bekijken. Komen we op bepaalde dingen, is het van groot belang. Indien het mogelijk is, ga zo min mogelijk in het water. Zo min mogelijk in het water. En mocht het zijn dat je in het water bent gegaan, maak het zo snel als mogelijk schoon. Met andere dingen. Reinig je voeten met wat je kan verdragen. Ik kan niet zeggen reinig het jaar mee, want het kan zijn dat je bepaalde middelen niet verdraagt. Zoek advies en reinig je voeten waar in het water mee in contact bent gekomen. Gebruik beschermende kleding, zodat het water, dat je minder in contact komt met het water. Bijvoorbeeld goede laarzen, stevige laarzen. Helaas, waarom ik dat zeg helaas? Want op sommige gebieden is het water zo hoog dat laarzen geen antwoord geeft. Weet je niet het juiste antwoord is. Weet je niet het juiste antwoord is. Omdat het water te hoog is. Maar zodat al wanneer het kan, gebruik laarzen. Waterdichte laarzen van rubber. Reinig je handen met de juiste middel. Met zeep. Ik zei het al, ik ben voorzichtig om te zeggen zeep. Maar kijk wat voor jou makkelijk is. Voorzichtig met eten. Want doordat je water hebt in huis of waar dan ook, zijn er vaak insecten, ongedierte. Ja, ik hoop dat de biologen me kwalijk neemt voor het woord ongedierte. Maar allerlei dingen kan in je huis komen en je eten
en in je eten zitten. Dus hou daarmee rekening. Want je eten kan snel verontreinigd worden. Ook de temperatuur speelt een belangrijke rol in huis. Dus voorzichtig met eten in deze tijd. Mocht het zijn dat je een wond hebt en je bent in contact gekomen met water. Voorzichtig met je wond. Wondverzorging ontsmet het heel goed. En maak contact met je arts wat je kan doen om je wond op de juiste manier te schoon te maken. Want dat kan zorgen dat je wond niet onnodig lang hoeft te blijven. Dus de juiste aanpak op de juiste tijd kan helpen dat zaken niet verkeerd lopen. Een andere ding is dat je moet zorgen voor goede ventilatie.

het niet. Schimmel kan allerlei dingen veroorzaken waarvan we nog niet allemaal op de hoogte zijn. Vandaar dat we echt voorzichtig moeten zijn in deze tijd met schimmelvorming. Nogmaals, vooral voor diabetici. Gezonde mensen ook, dus mensen zonder bepaalde klachten. Maar vooral diabetici moeten extra erop gaan letten. Want het is niet je magie als jij diabetes bent en nog zitten met een schimmel op je wond. Het is niet te doen. Heel lastig. Dus zorg ervoor dat je je ruimte goed kan laten ventileren ter voorkoming van schimmelvorming. Soms is het huis bijvoorbeeld van bepaalde platen gemaakt die eigenlijk water op vasthoudt. Ja, zoek hulp om die dingen weg te halen. Want eenmaal beschadigd met water kan dat zorgen voor een bron dat schimmelvorming ontstaan of andere zaken daar gebeurt die jouw gezondheid aantast. Ventilatie en nogmaals ventilatie. En wat niet meer bruikbaar is, zorg ervoor dat die opgeruimd wordt. Een andere zaak die wij niet moeten onderschatten in deze tijd is slangen in huis. Ik zei het al, ongedierte, maar ik wil nog echt aandacht eraan besteden. Of wel highlighten. Slangen en andere dingen in huis. Een scorpioen, kakkerlakken. Die kakkerlakken kan zitten in je kleding of wat dan ook, of in je voeding. Maar scorpioen, slangen in huis kan heel gevaarlijk zijn. En vooral als je laarzen gebruikt, is het goed om die altijd omgekeerd te slaan voordat je voeten erin stopt. Want je weet nooit wat erin kan zijn. Die slangen of die scorpioen kan daar zich kan huisvesten. Door de regen gaan al die beesten weg van buiten en gaan zoeken naar plaatsen waar het een aangename temperatuur voor hun kan zijn. En dat is meestal je huis. Dus mensen die geen water in huis hebben, je bent nog niet 100% safe van deze situatie. Want deze ongedierte kan wel in je huis komen en ergens gaan zitten waar ze jouw gezondheid in gevaar brengen. Mensen, we hebben weinig in onze, moet ik zeggen, in onze handen. Maar wat in onze handen is, laten we dat zodanig gebruiken dat ons gezondheid beschermd wordt. Want wat je niet kan, dat kan je niet. Maar wat je wel kan, moet je wel gebruik van maken. Ons gezondheid is ons kostbaar. Onderschat het niet. Als jij een keertje ziek bent, dan pas begrijp je hoe duur en kostbaar gezondheid is. Gezondheid is niet te betalen. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Je kan het niet kopen. We proberen het met medicijnen. We doen allerlei dingen, maar eenmaal beschadigde gezondheid is een ramp. Vandaar dat we ons gezondheid moeten koesteren. Wat we moeten doen, laten we dat niet nalaten. Laten we onze omgeving schoon houden, zodat mocht het zijn dat we te maken hebben met regenval, dat het water ons gezondheid niet wegspoelt, maar dat het gezondheid van ons intact blijft, ongeacht de situatie wat het is. Want het water, de regen hebben we niet in onze handen. Wat we wel in onze handen hebben, is dat we onze omgeving schoon gaan houden. En we vragen nogmaals de overheid dat men echt de regels toepassen. Dat mensen niet à la dol en overal dingen gooien. Maar vooral dat men rekening houdt met de dempen van goten. Welke buis men gebruikt, welke diameter, zodat het doorstroom van het water niet geblokkeerd wordt. Want dat zorgt voor het probleem waarmee we zitten.

0: andere tip wat ik wil geven aan mensen die gaan bouwen. Let op waar u bouwt. Desnoods zet kost het u twee stenen meer dan dat u water krijgt in huis. Zoek iemand die verstand heeft van bouwen. Rekening houden met de toekomst. Dat het kan zijn dat de straat straks hoger gaat liggen met jouw woning. In de jaren voorheen spraken we over dat het klimaat niet verandert, alleen de temperatuur. Nu zien we dat temperatuur niet alleen de temperatuur verandert, maar ook de klimaat. En dat zorgt voor heel veel problemen. We zien het dat het heeft risico's voor onze gezondheid. Onze voedselvoorziening is ook in gevaar door deze situatie. Dus onze gezondheid heeft een groot probleem nu. Met de regenval, met de klimaatverandering nu. Het hangt vanaf dat u en ik samen moeten gaan werken. Handen in elkaar slaan om elkaar te beschermen. Want mijn gedrag, uw gedrag, kan helpen dat we een veilig land hebben en een goed en onze gezondheid gewaarborgd blijft. Ik dank u voor dit keer. Ik was Ernie van de Stichting Patiëntenplatform Suriname met het programma Zorg met een Stem in samenwerking met Radio Shalom. Tot de volgende keer. Ik groet u.
1: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformzuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.
2: Ik ben Birko. Ik hou van Harry.

0: end up there.
1: Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Internet Direct for you, Ultima Hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: It's a new day, a motherland, it's a new life, let me tell you about it.

Buenas noches. Muchas gracias. Ahora sé que eres loco como yo.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Georgië.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.

zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke

0: luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat ik niet naar niks doe.
2: En dan,
1: Jij hebt
2: niet dingen aangesteld,
1: Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik niet om mijn phone chimboy ding. Dat ben ik wel haastig niet, hoor. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Thank you, cause you keep on blessing.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Het is 8 uur.
1: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hes Diwatsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Prijs Masra, Lobiwang, Brasa, Mebariwang, Gado Blessi. Ook tot in de doorige genade voor Gado, mi Kantja, Awortu, Awanifu en Abradio. Via Ascender voor Radio Shalom. Even die na gelegenheid, bel wan brada SMS'ing of apping. Want aboskopo di mi etja, Lobiwang, adebe stem di ala libisma, ma in het bijzonder di de wandi aanvaardt. Jezus Christus lijkt de heiland, verlosser en bevrijder. Lubiwang, tide we gooi naar woord toe. Maar voor zo gooi naar woord toe, dat me begi. Hemelse Vader, me gi u grand tangi. Dat je tek abra a controle, voor mi ede, komit mi futu grong. Grand tangi dat je zou gebruik me ook toe tide. Lekwang kanaal, lekwang instrument. En dank u, Hemelse Vader, dat dat woord toe voor u. Sa go en aan u zak keren ledig terug. Of als hij doet, zal je zijn en voldoen. In Jezus' wonderbare naam. Dank u wel, Hemelse Vader. Halleluja. Amen. Lubiwang, tide, otak abra, afisi voor a koninkrijk. Want, attack die a gemeente Chisi, die a gemeente Abi. Naf zorgo taki, a koninkrijk die Jezus Christus kon sticht en grondvest, de zichtbaar. Ja. Insra kondre en tapagron tapu. En u kon shi lebiwang taki a gemeente na a middel die Jezus Christus in gebruik voor bouw in koninkrijk. Dus a gemeente lebiwang an a doel a gemeente na a middel. Dat wan taki ibriwang die Christus verkies, ja, voor functioneer in de verschillende bediening. De moest deleki kanalen en instrument zodat Jezus Christus ik kon tot een doel. Dat want taki de man na de uma die functioneert in de bediening die zie, awanif de no kan de basi abrading. Ja, de no kan libi na de igi wani, awanif de lobi wang, if a de basi abrading, je begrijpt taki de no man de in staat voor bouwen een koninkrijk voor Jezus Christus. En te awanif den de basi abrading dan dobou de eigen koninkrijk is. Vandaar dat team sabi lebiwang, taki anatrobi sot genade ga voor u chisi, of sot bedienen u abi, yum potisrefi di asantaye, want a enige fasifa u kan gehoorzaam Jezus, a enige fasifa u kan handel overeenkomstig awanifu eng, na te asantaye etirunu. Dus begrijp en verstaan, anatrobef je na bisschop, apostel, profeet, anatrobef je in staat voor profeteer, drijven boze geesten uit de wonder en teken, zonder asantaye, lobiwang, na in uno, unoma handel overeenkomstig, unoma libi, likva afiti. En tide, wetak abra afisi, voor a koninkrijk, dat wantaki den verschillende bediening, de verschillende genadegaven, lubiwang nosari fufur afisi uit. Want ook op de genadegaven de bediening, maar je begrijpt dat je funaba a gezindheid voor a geest. Je begrijpt dat je lubiwang wo handel oneerlijk, onrechtvaardig. En als zogenaamde coverage-leer die er worden toegepast, dat want dat je verplicht ja voor abi wan mentor. Wan man wa uma fugado di e cover you sabti de taki aleri dati e sorgu taki a koninkrijk voor Jezus Christus no de zichtbaar no de merkbaar ai sorgu taki de man anga de uma di kisa tak di abba verantwoordu e bou eigen koninkrijkjes want te ego om a koninkrijk die Jezus Christus kon sticht en grondvest na recht en gerechtigheid dan uiteindelijk de ondrotiri fu asanta ye. Want if uno de ondrotiri fu asanta ye, uno ma libi lek fafiti, uno man libi overeenkomstig awani fu gado, Jezus Christus no de centraal aan de worden verhoogd en verheerlijk. De saptide lobiwang, a zogenaamde coveringsleer, sorgutaki de man anga de umafugado, e handel oneerlijk, e handel onrechtvaardig, de bouw de eigen koninkrijkjes en daarbij dat hij met de eigen zonen en dochters. Vandaar dat hij, lobiwang, even behoud alleen dat hij, je begrijpt dat verandering, noma vindt prezi, in je lichaam voor Christus, althans, lobiwang, te ego oma wani voor Christus, de begrijp en verstand dat hij, zonder asantaye, na in uno, unoma de in staat, voor bouw na een koninkrijk voor een. Dus begrijp en verstand, lobiwang, we kiezen de genadegave, de bediening, maar ifu asantaye netirunu, uno made in staat voor a visie voor a koninkrijk uit. We voer eigen visie uit. En dat is zorgo tak dat we met eigen zonen en dochters. Dus dat zogenaamde coveringsleer is zorgo tak de man anga de umafugado, ifu de eigen visie uit en daarbij de met de eigen zonen en dochters. En de bouw de eigen koninkrijk is. We gaan naar woord toe, lobiwang, want Jezus Christus bij Abwa reden, en een reden die ze hebben tegen de fariseeën naar de schriftgeleerden. Dat want dat de man die ze bij de indienst voor Gado, maar de nobe gehoorzaam Gado, de bij de indienst voor Gado, maar awanif ding bij de basi abrading. En Jezus Christus die kon, lobiwang, voor sticht en grondvest aan koninkrijk naar recht en gerechtigheid die nou accepteren. Dus ondanks de bij de indienst voor Gado, appa voor Jezus, ding nou accepteer Jezus de verwerping en na de schrift leveren over. En Jezus Christus bij appa reden tegen ding, want je begrijpt dat hij doordat hij wanneer ding bij de basi abrading, dan vader bij wani en sade bij wani de bedoel. Matthäus 23, vers 15. Jezus Christus, lobiwang, lig van takikba, abetak tige den fariseen, anga de schriftgeleerde. De rokomang in dienst fugado toen. Wee u, schriftgeleerden en fariseen, gij huigelaars, want gij trekt zee en land rond om één bekeerling te maken. En wanneer hij het wordt, mag gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. Lobiwang, de man is nog bij de wederom geboren, de nog bij de opnieuw geboren, dat want taki, de man is nog bij man die in staat voor bouwen een koninkrijk die Jezus Christus kon sticht en grondvest naar recht en gerechtigheid. De man is nog bij man go mee, en eigenlijk de nog bij man go mee, want go mee dan een gedragvoeding, een handelwijzevoeding, je begrijpt dat door Abif Potawan zei, go mee, dat want dat de normale libi moro van de wani. De normale stel de schrift op moro van de wani. En if je de in dienst voor een werkgever, dan je begrijpt dat ego om een wani voor een werkgever. Maar te je handel oneerlijk, onrechtvaardig, dat je in dienst voor een werkgever, maar je begrijpt dat je doet zijn wani, je liep je wani. Maar begrijp en verstaan, lobiwang, wie die de wederom die de opnieuw geboren, hoe op Jezus lijkt, hoe leidsman, ja, hoe meester, hoe goede herder, a wani voor uno, no kan de basi abra uno. Want de man die zie, de be tjara woord toe, en de be mek bekeerling, maar de be mek ding, tweemaal zo erg, lijkt zijn deensrift de bemerkt den tot een kind der hel. Lobiwang, wie die de wederom die de opnieuw geboren, de sma die aanvaardt Jezus Christus, uiteindelijk, de muskolibile kipchin voor een koninkrijk. De muskolibile zonen en dochters fugado in een koninkrijk. Maar te over lage standaard en we passen zogenaamde coveringsleer toe, dat we met uw eigen zonen en dochters tot daar en niet verder, dat je begrijpt dat we handelen oneerlijk. Ja, toch dat we handelen onrechtvaardig. Want in een kisa taak, in een verantwoord toe, voor zorgen dat je voor gado, voor taan onder controle voor jou. Voor zorgen dat voor met den tot zonen en dochters voor jou, en tot daar en niet verder. Dus begrijp en verstaan, lobiwang, te aboskopo die se kong, if je vira a veroordeling, Saptaki anasma wie echara wortu e veroordeel you mana a wortu. Want we see dat ibe abisma in deens lebiwan fu gado. Di Jezus Christus konta bagron tapu fu sticht en grondvest a koninkrijk nanga recht en gerechtigheid. En we see fading mandisi ben stel dis ref op. Fade be gedrag ding, fade be tjadins refi. En je begrijpt dat je te hoe de wederom, hoe de opnieuw geboren, dat want dat je uno kan chose refi voor wani, uno kan libi voor wani. Ja, uno kan gebruik a wortu, althans bepaalde delen uit a wortu, voor bouw eigen koninkrijkje, voor meku eigen zonen en dochters, en tot daar en niet verder. Want je begrijpt, Lebiwang, if uno abba gezindheid voor a geest, dan abba gezindheid voor a vlees. En te a standaard verlaag, dat want dat je dan aan ego oma gezindheid voor a geest, maar ego oma gezindheid voor a vlees. En je begrijpt dat dat alleri die wat je abra, o zorgu dat we met uw eigen zonen en dochters tot daar en niet verder. En de zonen en dochters die we meki, de jers unu, de taklik unu, de gedrag de lek unu. En je begrijpt dat de nomade in staat voor gehoorzaam gado en voor libi overeenkomstig awani voor gado. A opdracht die met jezus lobiwang door genade naf gotek den zonen en dochters voor gado. En zonen en dochters voor gado na ibriwang die elibi doro asanta yeye. Dat wan taki lobiwang den wandi e aanvaard Jezus Christus anatrobi sot ras na den sot bevolkingsgroep na den uiteindelijk lobiwang dem kolibi legip chin fu a koninkrijk. Dat want taki dem kolibi leg zonen en dochters fu garo in a koninkrijk. Maar te a standaard verlaag, dat we meku eigen zonen en dochters, dat want tak dat de zonen en dochters fu unu, dat de jers unu toch, dat de abba gedrag fu unu, en de zonen en dochters die we meki, die we zorgen fu gehoorzaam unu, want aleri ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger toch, ja toch, want Hebreeën 13 vers 17 etaki gehoorzaam uw voorganger toch? Want den abba verantwoord toe, abra asiel, ja de moest die verantwoord toe. En je begrijpt dat te uteki a tekst dat die, dat we meki eigen zonen en dochters, dan we zorgu den bekeerlingen voor jes unu, voor gehoorzaam unu, den saptire taki a gedrag die de abi, a de a gedrag die den tek abra fu unu, want sau abi a dat we draag over. En lig van tak ik ba, if u abba gezindheid fu a geest, dan a dat do tek abra en a dat do abi, en a dat is zorgu taki, wie e de in staat fu libi lekip chi fu a koninkrijk. Vandaar dat im sabi taki in staat zijn te profiteren, boze geesten uit te drijven en wonderen en tekenen te doen, Lobiwang nosari voetbal na a koninkrijk die Jezus Christus kon sticht en grondvest na recht en gerechtigheid. Maar te hoeveel laga standaard dat uchis den verschillende genade gaven, de verschillende bediening, dat je begrijpt dat dat normaal libilek faviti en if une libilek faviti, dan de wandi is is aleri ook to normaal libilek faviti. En sapti de taki anego om a ministry for you, anego om a gemeente for you, ja, anego oma apostel, a profeet, ja, a bisschop. Ego om Jezus Christus. En Jezus Christus kon sticht en grondvest. A koninkrijk, na recht en gerechtigheid. En voor no man die in staat, voor libele kipje, voor azelfde koninkrijk. Dem sapti de taki, ano de duivel schuld. Ano de regeerder slobiwang schuld. A kondo dat die de man, anga de uma fukado. De verlaga standaard. En door een verlaagde standaard, dat je pot de egi standaard, ja, ik kan dat qua egi wet, want je verplicht voor de onderotiri voor een maf kado, no zo, de ne accepteri, dat want dat je de pot qua egi wet. De ne leer je voor de onderotiri voor asantaye, die is stel in staat voor libele kipje voor een koninkrijk, door een verlaagde standaard, dan alleen die ego tenanga gehoorzaamheid naar een voorganger, die abin karakter, die abin manieri, en uiteindelijk na karakter voor een manieri voor een je abi. En tis machiyu, dat is je a voorganger doro you. Tis machiyu, afas van je taki, afas van je gedrag you, dat is je taki na soansma, na a voorganger, na a mentor voor you, ya na amang a umafugado di etirio wandeshi den doroyu lobiwang umus bekeer a bekering di musven presina abra ahelini den biskopen, apostelen, profeten, noem maar op, de moest bekeer, maar allemaal stuk voor stuk op de Egiwani. We gaan naar vers 13 voor Matthäus 23. Jezus Christus, Heer Jezus Christus, Lebiwang, abbe abarede die zie, en Jezus Christus aan ook op tegen de regeerders toen, de Romeinen, die bij abba controle, abra afvolk voor Gado toen. Jezus Christus kon wel op tegen de man en de oma die bij hem zorgen dat hij een volk en libi overeenkomstig aan de Fugado. Dus als je in dienst Fugado, als je nou een rokoman in dienst Fugado, dan begrijp en verstand dat hij aan de Fugado kan de basis abraju. Maar je begrijpt dat door een verlaagde standaard dan aan de Fugado automatisch in de basis abraju, dat je begrijpt dat je een woord toe kon, een vermaning kon, dat je zelf kwam veroordeling, eigenlijk dat als maar die etjara woord toe, na een probleem die je. Dan, if wat dan, ja, in een macht voor je, een vermogen voor je, dat je zoek voor schakelen uit. Maar begrijp en verstand dat je, a de a woord toe, die mi etja abra. Lobby wang, a mofo, naf mi, maar a woord toe, naf kado. We lezen, ik moet uit, Matthäus 23, vers 13. Maar wie u, schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij sluit het koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen. En die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Lobiwang, de fariseeën, schriftgeleerden, de betapa doro, ja de betapa passie, die den sma, voor libi a koninkrijkslibi. En deze schrift nog bij libi a koninkrijkslibi. En saptide taki a kofferingsleer, die de verplicht, dat hij de verplicht voor de onderkoffering voor een man, voor een oma of gado, sapt hij dat hij naar hetzelfde gedrag, hetzelfde handelwijze egodoro. Want ik is dat taak, ik heb verantwoord toe voor zorgen dat hij iedereen die accepteert Jezus Christus, ik kon libele kwamptje voor een koninkrijk, dat want dat de koning onderotiri voor een santaye, de worden geleid door een santaye, want de koning na positie lobby wan voor zonen en dochters voor gado. Ergens in Lucas 17 amus de pe Jezus Christus etak abra dat hij a koninkrijk lobby wan het is niet zo te berekenen. Ook zal men niet zeggen zie hier is het of daar, want zie het koninkrijk Gods is bij u, is in u. Maar nu te dem chief voor gado ik is al leri voetaan onder controle voor een voorganger, een man, een oma of God, een bisschop, een apostel, dat je begrijpt dat je dan zo facie de bouwde eigen koninkrijk is. Zo facie de hoording, chief of God tegen voor Libi, a koninkrijks Libi. Dus begrijp en verstaan, Libi Wang, if u ook kiezen voor voetaan hoor je een verlaagde standaard, dan in saptide dat je de chief of God, de normale Libi lekip chief of hetzelfde koninkrijk, want door een verlaagde standaard, dat je lekt naar verschillende koninkrijkjes. Je hebt toch onder een noemer voor ministerie, dan verschillende koninkrijkjes in bouw. Je hebt toch, want dat is een man voor een koninkrijkje A, B, C, aan leiding, want je begrijpt dat je alleen die edgy, je gaat in een gehoorzaamheid naar een man, een oma voor gado, die aan leiding, aan een kerkje of aan ministerie. En zo vast die, Unomalibi en Adeshitak we behoort dat hetzelfde koninkrijk. Want alleri die Eji, Anoflibile kwamtje voor een koninkrijk die Jezus Christus kon sticht en grondvest naar recht en gerechtigheid. Maar alleri die Eji is zo goed dat je Libile kwamtje voor een of andere koninkrijkje. Pe Amang a Uma Fugado, ik kan tak decentraal. We lezen Bakadiyu Lobiwang, Matthäus 23. Vers 13, akopetaki rede tegen de schriftgeleerden en fariseeën. Maar wie u, schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij sluit het koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen. En die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Vers 15, voor Matthäus 23, wie u, schriftgeleerden en fariseeën, gij heugelaars, want gij trekt zee en land rond om één bekeerling te maken. En wanneer hij het wordt, mag gij van hem een kind der hel tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. Lobiwang, verstaat u dit, begrijpt u dit, dat je een genade gave die je kiezen voor Asanta je, een bediening die je abi, je kiezen voor Jezus Christus, maar even na een gezindheid voor een geest, je begrijpt dat awani voor je ode basi abrayu, en door een verlaagde standaard, dan awani voor de man aan de umafugado de basi abrading, want alleen die regie, ik ga ten aan gehoorzaamheid na een voorganger, een man voor God. En dat zorgt dat hij, lobby wang, unomalibi, lekipje voor zichzelf de koninkrijk. Want de eigen om een koninkrijk die Jezus Christus kon sticht en grondvest naar recht en gerechtigheid. De saptide dat hij, bevolkingsgroep ne pleiwa rol, ras ne pleiwa rol, om een diploma abi ne pleiwa rol, soort familie naam u abi ne pleiwa rol, te ego om a koninkrijk die Jezus Christus kon sticht en grondvest, dan recht en gerechtigheid, dem de wederom geboren, dem tisa leri, fuko ondrotiri fu asantaye, want a koninkrijk, lobiwang, anodenwa gebouw, anodenwa saal, adena unu en adena in unu, en if a koninkrijk dena unu adena in unu, dan yoshi lobby, ja yoshi eenheid. Te a koninkrijk dena in unu, dat wordt de instaat ja, voor libi, lekipching, voor azelfde koninkrijk. Maar alleen dat neji, en aan de duivel schuld, a kon doordat hij de man aan de umafugado, de verlaga standaard, en je begrijpt dat hij even dona bonvoeren voeding, a standaard et aan verlaag. Want door een verlaagde standaard, dan de bouw de eigen koninkrijk is, dat hij voor de eigen visie en de eigen missie uit, ja, in een neef voor Jezus. Terwijl Jezus Christus schrijft nog de centraal. Want if Jezus Christus de centraal, al heeft hij naar afas van de Libi, afas van de Tjaden schrijft, want gehoorzaam Jezus, naar door een santa je. Nou, wat trafas hij om een gehoorzaam Jezus? Naar door een santa je. Vandaar dat hij om abba gezindheid voor een geest. Want, if een abba gezindheid voor een geest, dan abba gezindheid voor een vlees. En je begrijpt dat hij te a standaard verlaag, dan a gezindheid voor a vlees erigeri. Dat want dat a egi wani voor de man aan de umafugado, ja, de centraal. En hij heeft zich naar de handelwijze, naar de gedrag. Taki, lubiwang, Jezus Christus, naar de centraal. Ook toe hij heeft zich naar de handelwijze, naar de gedrag. Te Jezus Christus de centraal. Dat je ziet dat eenheid de lobby de vrede de. Want door Asanta je de in staat voor Jimakandra pardon en voor actie pardon. Door Asanta je dat de acht atrawa uitnemender dat de schrijft. Maar je begrijpt dat

Wel begrijp en verstand dat je, if you nou een disciple, nou een volgeling voor Jezus Christus, I want if you no kan de basi abra you. You no kan do say you wani, you no kan libi fe you wani, want if you do say wani, you libi fe you wani, you bouw een eigen koninkrijkje, eigenlijk je poti eigen regel. Ja toch? Eigen regels voor poti. Dus dat zogenaamde coveringsleer, dat hij de verplicht, zolang je libi, voetaan onder controle voor een of andere man voor gado, voorgangers, na eigen regels zijn poti. En we zien dat de man die bij de Indiens voor gado toen, de behoorlijks maar tegen. Ondanks de besabi dat Jezus Christus de amamtje voor gado, ja toch, hoe sabah gesprek naar Nicodemus toch? Dat want tak de man besabi, want Nicodemus taki meester wij weten. Ja toch, hoe sabi tak ik moto fugado kon. Want no as man oma doelen san sa je do, if gado no danga you. Dus de man besabi, lebi wang. Maar we zien taki de man beweger voor bekeerding. Dus if you de wederom ide opnieuw geboren, uiteindelijk, yo sabi, lebi wang, san moto ja fugado, san de fugado, en san no de fugado. Dus aboskopu di si, lebi wang, efu you esheng lekwa veroordeling, dat wan taki, sabtide taki, na a wortu e veroordeel you, ano hesti wat sam e veroordeel you, want iba rokoma in dienst fugado, die behandel, ja, die begedrag ding, oneerlijk, die libi onrechtvaardig, en gado verwerp ding. Dan wat ik na in dienst, dat wan taki, lebi wang, je kisa genade gave, je kisa bediening, maar santa je tiriu, want if a santa je net tiriu, you know, maar de in staat voor handel, eerlijk, handel, rechtvaardig. Lebi wang, de man die bij de in dienst fugado toen, de be sabau roko. Ja toch? Ano bego om, a roko di de be sabi, a bego om, a libi di de be libi, a bego om a gedrag voeding, a handelwijze voeding. Dus you die kisa taak die abba verantwoord toe, you abba bekwaamheid, ja, you sabau roko, dat want ak te ego om a roko, das ma, no sa tegi, en no man tegi noti want die sabau roko, maar no an ego om a roko di sabi, ego om, afas van je gedrag you, afas van je chaisrefi, afas van je handel. En dape, lobi wang, we shitaki, de man, anga de umafugado. Je begrijpt tak doro a egi wani fuding, dan te a wortu ekong, fu vermaning, fuding bekeerding, fuding corrigeer, afasi fu libi, dan eigenlijk, dat de pleis ribi, de pleis dofu, de pleis struisvogel, eigenlijk, de kiezen voor bon voeding voetang libi naar de egi wani. Maar you die kon verstaan sande awani fugado, you die de wampchi fugado, ik hoboro uit gado, den begrijp en verstaan taki lobi wang ego om awani fugado. Want awani fu uno osorgu taku on spoor, awani fu uno osorgu tak udwala af, awani fu uno osorgu tak we bouw eigen koninkrijkjes. Awani fu a meester, lobi wang, nadat hij doro asantaye wede in staat fu handel overeenkomstig. Want zonder asantaye na in uno, uno malibilek fafiti. Dus begrijp en verstaan, lobi wang, u de wederom geboren, u de opnieuw geboren, en asantaye mustiru uiteindelijk. Ja toch, want dat voorwaarde voor mij deel uit voor een koninkrijk, dat ik hem de wederom geboren, hem de opnieuw geboren. En als hem de wederom geboren, opnieuw geboren, dat want ik hem groot toch, voor kon volwassen geestelijk, voor kan handel overeenkomstig awani fugado, voor kan libi overeenkomstig awani fugado. Maar de oefen lage standaard, dat want ik aan ego moro om awani fugado, maar ego om u egi wani. Lobby wang, we shi moto uit a woord tot ide, dat die de man die bij de Indiens fugado toen, de ben chara woord to, maar de ben megdesma tot wan kind der hel, tweemaal zo erg, lek sa deens refte, we shi taki, de ben hoordesma tige, fu libi a koninkrijks libi, want a wanif de be de basi abrading. Dat wan taki, lobby wang, we, die de wederom die de opnieuw geboren, if we libi skin fasi, na selef

0: de handelwijze, nazelfde gedrag ogodoro, en lig van takikba, usaba roko, want u kisa genade gaven, ja, u kisa bediening, maar nu ego om uw handelwijze, ego om uw gedrag, en te asantae netirunu, dou noma handel overeenkomstig awani voor een werkgever, dou noma libi overeenkomstig awani voor een. En aan de duivel schuld, libi wang if we handel oneerlijk. Aan de duivel schuld if we handel onrechtvaardig. Akon door dat die awani voor de basi abra uno over lage standaard en uw antalibi volgens een verlaagde standaard, dat je begrijpt dat we bouw eigen koninkrijk is, dat we met eigen zonen en dochters en tot daar en niet verder. Dus begrijp en verstand dat je, Lubiwang, aflees de amoro bigi feanti voor uno en om overwinna vlees voor kolibi doro asantaye, wana doro asantaye we de in staat voor libi lek fafiti. Voor gehoorzaam aan meester, voor bouw naar een koninkrijk die akon sticht en grondvest naar een recht en gerechtigheid. Met Barry Odi, ieder vrij voor reageer aan nummer 86-21-17-2. God bless you, love you all. God love you en we love you ook toe. Amen en amen.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand? Bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB? Dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun Bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Ozone 6 in 1 spray en why? De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
4: Is echt een aanrader.
5: Jij moet het ook proberen.
6: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

van een god, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar hij mee is gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en de duizenden te moeven in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar ik ben, iedereen die me kent. Een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet, ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren vandaag, God blijft onveranderlijk.